0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei. De 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie, dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje AHOL-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.

0: dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het jaar waarin Greenpeace wordt opgericht, aanvankelijk onder de naam Don't Make a Wave Comité. De Amerikaanse televisieserie All in the Family, ook wel de eerste soapserie genoemd, verschijnt voor het eerst op de Nederlandse tv. Februari. De eerste abortuskliniek van Nederland, het Mildred Huis in Arnhem, start met het uitvoeren van abortus provocatus. April. François Duvalier, bijgenaamd Papa Doc, president en dictator van Haiti, wordt na zijn overlijden opgevolgd door zijn zoon Jean-Claude, bijgenaamd Bébé Doc. Hij wordt evenals zijn vader aangesteld voor het leven. Beiden voeren een schrikbewind. Mei. Geboorte van een nieuw land, Bangladesh. Het gebied behoorde oorspronkelijk tot Pakistan. Juni. Gijs van Lennep wint als eerste Nederlander de 24 uur van Le Mans. Van Lennep wint verrassend samen met Helmut Marko in de Porsche 917K voor de Gulf Porsche van de combinatie Edward Muller. Juli. Jim Morrison, zanger van de groep The Doors, wordt in Parijs dood aangetroffen in zijn badkuip. Het is 10 juli 1971. De Nederlandse schrijver Godfried Bomans arriveert op het onbewoonde eiland Rottumerplaat voor een verblijf van een week. Hij doet dit op uitnodiging van Willem Ruis, die een radioprogramma maakt met daarin dagelijks bijdragen van Bomans. Het verblijf bevalt Bomans slecht. Godfried Bomans wordt op Rottumerplaat afgelost door Jan Wolkers, eveneens schrijver. In tegenstelling tot Bomans bevalt het verblijf van een week Wolkers wel.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijke 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1983. Oktober. Simon Carmichelt schrijft, één dag na zijn 70ste verjaardag, zijn laatste kronkel in het Parool. En in Den Haag vindt de grootste demonstratie uit de Nederlandse geschiedenis plaats. Aan de demonstratie tegen het plaatsen van kruisraketten in Nederland doen ongeveer 550.000 mensen mee. 9 november. Freddy Heineken wordt samen met zijn chauffeur Ab Doderer ontvoerd. Ze verlieten net zijn kantoor aan het Weteringplantsoen in Amsterdam toen ze werden meegenomen door 5 mannen. Cor van Hout, Willem Holleder, Frans Meijer, Jan Boelaert en Martin Erkamps. Na 3 weken komt de politie op het spoor van de schuilplaats en Freddy Heineken en Ab Doderer worden bevrijd. 30 november. Microsoft brengt de eerste MS Word-versie op de markt. December. Op het Londense warenhuis Harrods vindt een bomaanslag door de IRA plaats, waarbij 6 mensen op het leven komen. In de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal voor 1984 wint Spanje met 12-1 van Malta. Dat is net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Er gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsbergen heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langsvoer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1970. Januari. Op de Nederlandse televisie wordt voor de eerste keer het programma Zo Vader Zo Zoon uitgezonden. Gepresenteerd door Gerard van den Berg. Van den Berg zal het in totaal 306 keer presenteren. Het idee voor dit programma komt van een Duits programma genaamd De Apfel fällt nicht weit von Stamm. De BTW, belasting over toegevoegde waarde, wordt geïntroduceerd. In 1968 werd hiertoe reeds een wet aangenomen. Februari. De Tweede Kamer in Nederland spreekt zich uit voor afschaffing van de opkomstplicht bij verkiezingen. Op 4 maart wordt dit ook door de Eerste Kamer goedgekeurd. April. Een zuurstoftank aan boord van Apollo 13 explodeert, waardoor de missie voortijdig moet worden beëindigd. De drie bemanningsleden, Jim Lovell, Fred Hayes en Jack Swigert, landen als gevolg hiervan dan wel niet op de maan. Maar ze worden wel recordhouder als de mensen die het verst van de aarde verwijderd zijn geweest.
2: Op Cape Kennedy begeleiden geadverteerde gebeden de dramatische thuisreis van Apollo 13. De honderden journalisten in de perskamer van de NASA-basis in Houston kregen hun informatie via rechtstreekse verbindingen met de controlekamer, waarin de vluchtleiders en hun specialisten in ononderbroken contact stonden met de drie mannen in de gehavende combinatie tussen hemel en aarde.
1: Mei. De Nationale Garde van de Verenigde Staten schiet 4 studenten dood en verwondt er 9 tijdens een demonstratie tegen de Vietnamoorlog op de campus van de Kent State University. En Feyenoord legt als eerste voetbalclub beslag op de Europa Cup 1. In het San Siro stadion in Milaan wordt in de finale met 2-1 gewonnen van Celtic door doelpunten van Rinus Israël en de Zweden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te vinden. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk, met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. Het vakbondscomité van EasyJet France riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. De politie voert volgende week een grootschalige actie uit op de Merwedebrug. Dat heeft minister Vincent Karremans aangekondigd in Goedenavond Nederland. Zware voertuigen mogen sinds 18 juli niet meer over de verzwakte brug rijden, maar een klein aantal vrachtwagenchauffeurs negeert dit verbod nog steeds. Volgens de minister houdt veruit het grootste deel van de chauffeurs zich wel aan de regels. En een man op Spitsberg heeft een boete van omgerekend €4.550 gekregen nadat hij met zijn misthoorn een ijsbeer wakker heeft gemaakt. De beer lag te slapen op het land toen het schip langs voer. Nadat het signaal klonk, schrok het dier wakker en zocht hij een andere plek op. De gouverneur van de Noorse eilandengroep deelt zwaar aan het voorval. Sinds 1972 is de ijsbeer een beschermde diersoort en het is streng verboden om het dier onnodig te verstoren. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1971. Het hoogste punt van de South Tower van het World Trade Center in New York is bereikt. En de Belgische wielrenner Eddy Merckx wint de Ronde van Frankrijk. Intel produceert een microprocessor voor microcomputers, de 4004. In 1971 worden in Nederland de veiligheidsgordels in auto's ingevoerd.
2: Van 1 januari af zijn autogordels voor nieuwe auto's verplicht en worden ze voor oude aanbevolen. Helmen zijn nog niet verplicht. Het is een stuntman die op deze effectieve wijze de aandacht vestigt op het belang van veiligheidsgordels in het alsmaar toenemende moderne verkeer dat steeds meer slachtoffers eist. Onderzoek van de ongelukken heeft aangetoond dat het gebruik van gordels in heel veel gevallen de fatale afloop van een ongeluk had kunnen voorkomen.
1: In 1971 komt Pluk van de Pettenflat, kinderboek door Annie M. G. Schmid en Fie Westendorp uit. Er zijn nu al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht. Muziek uit 1971, de albumtop 3 ziet er als volgt uit. Pendulum, Creedence Clearwater Revival op 3. Corrie en de Rekels, Corrie en de Rekels op nummer 2. En Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel, 1.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: In het oosten van Japan zijn zeker 4 mensen omgekomen en 1 wordt nog vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. Marokko heeft een grote politie- en legermacht op de been gebracht aan de grens met de Spaanse enclave Ceuta. Met deze inzet wil het land voorkomen dat jonge Marokkanen opnieuw massaal de grens oversteken. Nadat eerder tienduizenden migranten zwemmend en peddelend het strand van Ceuta wisten te bereiken op zoek naar een beter leven in Europa, stelt Marokko nu alles in het werk om nieuwe pogingen te stoppen. Vanwege een staking van het cabinepersoneel annuleert de Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet morgen zo'n 40 vluchten vanuit Frankrijk. Met waarschijnlijk een vergelijkbaar aantal op zondag. De vakbond riep op tot de actie nadat overleg met de directie over betere arbeidsomstandigheden is mislukt. En in het Belgische Dendemonde hebben bouwvakkers tijdens een renovatie een kist met een enorme hoeveelheid goudstaven en gouden munten ontdekt. De schat zat ingemetseld in een keldermuur en heeft een geschatte waarde van circa 9 miljoen euro. De politie heeft het goud naar een veilige plek gebracht en onderzoekt wie de eigenaar is. Dan nog het weer. Vandaag wordt de heetste dag van de week met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op enkele regen- of onweersbuien toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1986. Januari. Flevoland, met 170.000 inwoners, wordt Nederlands 12e provincie. Aruba scheidt zich af van de overige Nederlandse Antillen en wordt een autonoom onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. En Spanje en Portugal worden lid van de Europese gemeenschap. De Nederlandse bank introduceert een biljet van 250 gulden, bijgenaamd de Vuurtoren. Velen vinden dit het mooiste bankbiljet uit de geschiedenis van het Nederlandse papiergeld. Het biljet zou in gebruik blijven tot de overgang naar de euro in 2002. De Space Shuttle Challenger explodeert 73 seconden na de lancering. Februari. Opnieuw een koude winter in Nederland. Met opnieuw een Elfstedentocht met Evert van Bentem als winnaar. Maart. Ruim 75% van de stemgerechtigden in Zwitserland verwerpt de toetreding van het land tot de NAVO. In Groot-Brittannië wordt de verloving van Prins Andrew met Sarah Ferguson bekendgemaakt. En in Italië komt een groot wijnschandaal aan het licht. Verschillende wijnhandelaren bewerkten hun producten met methanol. Zeker 15 mensen zijn om het leven gekomen na het

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant.
2: De hitte zorgt ook...
0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. De hitte zorgt ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. In het oosten van Japan zijn minstens 4 mensen omgekomen en wordt 1 vermist door hevige regenval. In de regio Chiba viel in 1 dag tijd maar liefst 360 mm regen. Straten en spoorlijnen staan onder water en zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom. De overlast komt midden in een van de drukste vakantieweken van het land, waardoor ook het treinverkeer naar Tokio deels plat ligt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Voor veel andere bedrijven heeft het warme weer deze zomer juist nadelige gevolgen. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen of zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Ja, vrienden, goedemiddag. Welkom bij het tweede uur van het begin ook van deze Friday Experience op Golden Oldies Radio.
1: Een volle vrijdag Friday Experience.
0: Oh, leuk,
1: met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
0: Ah, wat geweldig. Blijf dan ook de hele dag luisteren naar deze geweldige programma's, hè. Maar goed, eerst nog een uurtje met John. En we hebben weer een vraag aan ChatGPT.

0: Ook weer zo'n artiest waar we niet zomaar 1, 2, 3, 4 grote hits van kunnen opzommen. Lia Velasco heette de jonge dame, maar ze had in ieder geval wel een knetterhit, een disco-hit met dit nummer 505. Ja, vrienden, ik heb hem hier voor me staan. De stelling van het uur.
1: De stelling van dit uur.
0: En is de vraag natuurlijk...
1: Is het waar?
0: Ja.
1: Of niet waar?
0: Nou, hier komt die stelling. Het wereldrecord noedel eten, dat staat op 3 minuten voor ruim 1,5 kilo. Is dat waar of niet waar? Hè? Dus heeft iemand ooit in 3 minuten tijd ruim 1,5 kilo noedels gegeten? Denk er maar even over na, of het waar is of niet waar. Of een plaatje of 4, misschien 6, krijgt u

0: zeer succesvolle Engelse popformatie, de Pet Shop Boys. Met een van hun grote hits, You Were Always On My Mind. Ja, vrienden, zometeen dus het antwoord of het waar is of niet waar. Dat iemand, ja, er staat erbij stil, maar in 3 minuten tijd ruim 1,5 kilo noedels heeft gegeten. Is dat dus waar of niet waar? Zometeen het antwoord. En oh ja.
1: Hebben we deze dag iets bijzonders te vieren?
0: Ja, we kijken nog even naar de dag van vandaag, vrienden. Want dan vertel ik jou dat het deze dag Wereld Hagedissendag is. Wist u dat? Ja, echt. Ja, ontdek de fascinerende wereld van de geschubte wezens met hun levendige oogjes en de mooie kleuren. Ik hou er niet van, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed,

0: deze mensen zijn Gussy en Cream. En ze bezingen een Englishman in New York. Ja, er gebeuren rare dingen als je het plaatje moet geloven. Ja, vrienden, dan is het nu tijd voor onze stelling van het uur. Of het waar is of niet waar. Wij beweren dat het wereldrecord noedels eten staat op 3 minuten voor ruim 1,5 kilo noedels. Is dat waar of niet waar? Ik denk van niet. Maar we gaan even luisteren.
1: De stelling is...
0: Nou...
1: Waar?
0: Ja, het is dus wel echt waar. Het wereldrecord noedels eten staat op naam van een Duitse. Ja, kan er ook niks aan doen. André Ortolf heet hij. En Adel Ortolf is het gelukt om in 3 minuten 1662 gram noedels naar binnen te werken. Ja, we weten die Duitsers hebben een grote bek,

En je krijgt dit, hè. Dan krijg je deze heerlijke muziek. Earth, Wind and Fire. Die ondersteunen de Emotions. De drie dames van de Emotions. En eind jaren 70 werd dit gedraaid in discotheken overal in de wereld. Boogie Woogie Wonderland. Ja, en zometeen gaan we een vraag stellen aan ChatGPT. En dat heeft te maken met auto's. Dus autoliefhebbers, opgelet. Dit gaat om hele dure auto's.

0: De zanger heet Jay en hij deed het niet met mensen uit Noorwegen, niet met mensen uit Duitsland. Ja, die hadden sowieso toch een grote mond. Ook niet met mensen uit Brazilië. Hij deed het met Amerikanen. Vandaar de naam van de formatie Jay and the Americans en Caramia.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ja, dan is het weer tijd voor het meest serieuze onderwerp hier in deze show. En dat is een vraag die we stellen aan ChatGPT. En dit eerste uur stellen we een vraag van Henk Bokkerman uit Kampen in Overijssel. Henk die is een liefhebber van oldtimers. En hij zegt, ja, vooral die grote Amerikaanse sleeën met chrome bumpers, een bijzondere vering, van die vleugels achter op de auto en soms ook zo'n foto. Ja, wat is het? Een foto of een... Nee, niet een foto, een vogel. Een vogel of iets anders, prachtige sierlijsten. Hij zegt, ik vind het allemaal prachtig. Maar net zo prachtig vind ik bijvoorbeeld een oude Volkswagen Keve uit de jaren 60. Ook dat is een prachtig stukje techniek. Maar... Nou zegt Henk, en hij vraagt het aan ons, zouden jullie eens willen uitzoeken wat de meest waardevolle oldtimer alle tijden is en wat daarvoor is betaald? Ja, nou ja, ik kan je vraag goed begrijpen, Henk. Een beetje oldtimer die gaat volgens mij wel voor enkele tienduizenden euro's over de toonbank. Tenminste, als je zo'n auto over de toonbank heen getild krijgt. Maar misschien zijn er ook nog wel andere bedragen die betaald zijn. Dus een hele interessante vraag. En daarom gaan we ook even luisteren naar welk antwoord ChatGPT ons gaat geven.
2: De Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhout Coupé uit 1955 is de duurste oldtimer die ooit publiekelijk is verkocht. Verkoopprijs 135 miljoen. Aantal gemaakt slechts 2 exemplaren, verkocht 2022. De huidige waarde is waarschijnlijk nog hoger, maar een actuele koopprijs is niet bekend.

Nederland, ik zit met je opgescheept. Nou, u zit zometeen tussen 10 en 12. Dat vindt u 2 uur lang opgescheept met Hans Grote. Maar dat is geen straf, vrienden. Nee. Dat betekent alleen maar 2 uur genieten aan de radio. Je hoorde Huey Lewis en de Nieuws. Een van de laatste platen in dit uur. Zometeen het tweede uur nog, voordat u naar Hans Grotes gaat luisteren. Het tweede uur met John Dekker natuurlijk. En opnieuw een stelling van het uur en een vraag aan ChatGPT. En nog allemaal heerlijke muziek uit de 60e, 70e, 80e jaren. Oh, maar nu eerst op weg naar het nieuws van 9 uur. Ik hoop dat we goed nieuws voor u

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De natuurbrand bij de Remmerdense Heide in Utrecht is onder controle. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. De brand brak afgelopen nacht uit aan beide kanten van de Defensieweg en bezoekt zo'n 4500 vierkante meter. Het nablussen kan nog even duren. De hitte zorgde ook 's nachts voor problemen bij ouderen. Verpleeghuizen koelen niet altijd goed genoeg, terwijl dat voor deze groep juist erg belangrijk is. Volgens specialisten in de ouderenzorg werd het in meerdere verzorgingshuizen te warm deze zomer en daar kunnen bewoners slecht tegen. Om de warmte te verdrijven zijn op verschillende plekken mobiele airco's neergezet. Boeren hebben gisteravond op meerdere plekken in het land geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze zijn het niet eens met de eis om de uitstoot binnen 10 jaar met ruim 40% te verlagen. Met hun verlichte trekkers maakten ze onder meer een schild in Schermer en vormden ze het woord help in Kamperveen. Vandaag is er opnieuw een protest in Noord-Brabant. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

eigen zin om te draaien. En ik heb het overlegd met de studiobaas. En het is allemaal akkoord bevonden. Amy McDonald, hoorde je, is wel uit het jaar 2006 of zo. En This is the Life. Goedemorgen en welkom. Dit is het tweede deel. Oh ja, en wat voor tweede deel, John? Nou, dit is het tweede deel van de Morning Memories. Iedere vrijdagochtend tussen 8 en 10 bij de start van de Friday Experience op Golden Oldies Radio. Goedemorgen. Ja, we hebben ze weer liggen. Een vraag aan ChatGPT. En we hebben ook zometeen een stelling waarbij...

0: top 10 plaats in de Amerikaanse hitparades. En dus was het veel geld verdienen voor deze formatie. En een paar maanden later scoorden ze ook nog die andere grote hit die wereldberoemd is. You Never Walk Alone. Zullen we eens doen de stelling van het uur? Ik moet even mijn administratie erbij pakken. Het is weer een beetje slordig voor mij. Excuses ervoor.
1: De stelling van dit uur.
0: Ja, en?
1: Is het waar of niet waar?
0: Ja, het heeft te maken met cavia's, vrienden. De stelling is, het is in Zwitserland illegaal om maar één cavia te bezitten. En is dat waar of niet waar? Dus het is in Zwitserland, Europees land, hier niet zo ver vandaan, is het illegaal om maar één cavia te bezitten. Raar, leuk vraagje.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Marmalade. Voor je ontbijt op de vrijdagochtend. Muziek uit 1969. Opladi, oplada. Ja, een jaartje later maakte ze een plaat die ik persoonlijk een stukje mooier vind. Wat rustig ook. Dat is het heerlijke Reflections of My Life. Denkt u nog even na over onze stelling van het uur. Namelijk dat het in Zwitserland niet wettelijk toegestaan is om maar één cavia in huis te hebben, in je bezit te hebben. Is het waar of niet waar? Over een plaatje, hoe laat is het? Oh, ja. Over een plaatje of twee of vier, dan krijg je het antwoord.

0: Want dat gebeurt nog steeds de afgelopen weken. En ook de komende dagen nog heerlijk weer met zonneschijn. Gelukkig niet meer al te warm, vrienden. Je hoorde een beetje zweverig bandje, vind ik het altijd. Als je zingt over de tijd van de Waterman, de Aquarius, Let the Sunshine. Fifth Dimension, is het een soulgroep of is het een gospelgroep? U mag het zelf even allemaal uitmaken. En anders laat u het mij maar weten, hoor. Mooie muziek in ieder geval uit het jaar 1969. En dat is weer een tijd geleden. En dan nu gaan we kijken naar de stelling van het uur. Wij beweerden namelijk tegen u dat het in Zwitserland illegaal is om maar één cavia te bezitten.
1: De stelling is...
0: Oh, nou ben ik er benieuwd.
1: Waar?
0: Hè? Ja, het is dus echt waar, hè. Cavia's, dat zijn sociale wezen, vrienden. En die kunnen heel moeilijk alleen leven. En daarom wordt in Zwitserland beschouwd... als je een cavia alleen in een koortje hebt, dat het dierenmishandeling is. En dat is bij wet verboden. Dus vandaar dus ook bij wet verboden om maar één caviaatje in een koortje te hebben. Ik vind, dat hadden ze hier in Nederland ook wel mogen instellen, zo wet. Zo'n caviaatje in een koortje. Ik bedoel, ja, het is niet mijn dier, maar toch wel zielig, hè? Ja.

0: vroeger al en nog steeds. Vandaar eventjes met plezier gedraaid deze hit uit de jaren 60. Here It Comes Again. Ja, vrienden, zometeen een vraag aan ChatGPT. Die gaat over het warme weer. Ja, is ook in ieder geval iets om vragen over te stellen. En,
1: is er vandaag trouwens een speciale dag?
0: Ja, we kijken zeker even naar de dag. Het is vandaag ook de dag van de chipolata pudding. En kijken we ook even naar morgen. Morgen een bijzondere dag voor de bijen. Morgen is het namelijk Wereldbijendag, vrienden. En het is ook, mocht u vissen, naar een complimentje. Nou, dat komt goed uit, want het is deze hele maand. De vismaand. Oh, nee, dat is anders bedoeld, hoor ik net. Is het niet voor het vissen van een compliment? Nee. Oh, het is vangen van vissen. Ja, ik krijg de Hungry Eyes van, hè.

0: Ja, vrienden, nou weet ik dat hij uit die ene dansfilm komt. Met Patrick Swayze. Maar ik ben even de titel van de film kwijt. Erik Burden hoorde je in ieder geval. En Hungry Eyes.
1: Vraag het aan ChatGPT.
0: Ah, is het dan weer zover? Nou, voor ons is het wel zover hoor, zeggen we dan maar. We kregen een berichtje van Sarah Steenhuis. Zij woont in Graven. Is dat Brabant? Of nog net Gelderland? Ah, Brabant, volgens mij. En Sarah zegt, ja John, we zitten opnieuw in een zeer warme periode wat het weer betreft. En ik vind het zo onderhand wel genoeg. Laat de herfst maar komen. Ja, dat kan Sarah. Ik weet niet of iedereen het met jou eens is hoor. Maar ik kan er ook eerlijk gezegd wel een beetje van naar uitkijken. Want ja, temperaturen van 25, 30 of meer, dat is ook niet aan mij besteed. Nee, nee. Maar goed, het is ook niet aan jou. En je zegt nog, ja, luister John, de hitte die maakt mij het slapen lastig. En ik word er lui en sloom door. En nou zou ik wel eens willen weten dat behalve dat het lichamelijke problemen geeft, die hitte, waaronder ook zweten natuurlijk, en voor sommige mensen stinken, ja. maar nou zou ik dus wel willen weten of deze aanhoudende hitte, of dat ook invloed heeft op je psychische gesteldheid, op je mentale gesteldheid. Oh. Nou. Zeg, ik ken een paar mensen waarvan ik denk dat die behoorlijk mentaal last hebben van de hitte. En anders zijn het gewoon nare mensen. Dat kan natuurlijk ook. Maar goed, hele interessante vraag in ieder geval, Sarah. Denk je wel. We gaan luisteren naar het antwoord.
2: Ja. Aanhoudende hitte kan de menselijke psyche merkbaar beïnvloeden, vooral wanneer nachten ook warm blijven. Slechtere slaap, meer vermoeidheid, prikkelbaarheid en stress. Minder concentratie en cognitieve prestaties, trager denken en minder goede besluitvorming. Meer prikkelbaarheid en impulsiviteit. Onderzoek vindt ook een verband tussen hitte en agressiever gedrag. Meer angst en depressieve klachten, vooral bij mensen die daar al gevoelig voor zijn. Meer lichamelijke stress. Het lichaam moet voortdurend warmte afvoeren, wat vermoeidheid en onrust kan versterken. De effecten worden doorgaans sterker naarmate de hitte langer duurt, vooral bij temperaturen waarbij het 's nachts onvoldoende afkoelt. Uitdroging kan hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen verder versterken. Kort gezegd, langdurige hitte belast niet alleen het lichaam, maar ook slaap, stemming, denkvermogen en emotieregulatie.

En dit is Earth, Wind & Fire alleen. En met z'n allen. En het mag. Het is tenslotte vrijdag. Het is bijna weekend. Dus waarom niet? Kijken we nog even naar de maand augustus. Hebben we daar nog wat te vieren? Ja, hou je van iets zacht? Iets sappigs? Hou je van iets lekkers tegen je lippen? Nou, dan komt het goed uit. Want het is Nationale Pruimenmaand. Dus zet die aan je mond. En anders, als je dat niet echt lekker vindt. Dan kun je ook nog kiezen voor de persik. Want het is ook Nationale Persikmaand. En voor anderen onder ons kun je ook nog wat anders aan de mond zetten. Want het is namelijk ook Nationale Borstvoedingsmaand. Wat een leuke dingen hebben we deze maand te vieren. Kan niet op eigenlijk. En dan nu, muziek op de radio. Hier is Steve Miller en Jet Airliner. Weg naar het nieuws van 10 uur en Hans Grootes.

beste vrienden, helemaal. De Steve Miller Band, Keep On Rocking Me Baby. En blijf ook rocken vandaag, hè? Want ja, de muziek is ernaar. Hier zo op dit mooie radiostation Golden Oldies Radio. En de Friday Experience met zometeen Toon Tunes. En mijn grote vriend Hans Grotes die dat presenteert. Hij was al net stiekem aan het vissen naar een compliment. Want hij had gehoord ook op de radio dat het deze maand nationale complimentenmaand was. Hans, ja, complimenten in ieder geval. En luister ook naar wat andere mooie programma's die de hele dag doorgaan. Hè. Bijvoorbeeld Paul Bakker. Oh, moet je zeker even gaan luisteren.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. Er worden zo'n 2500 boeren verwacht. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. In het Heiloer Bos in Noord-Holland is een stel betrapt terwijl ze aan het barbecuen waren. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel worden achterhaald. Iemand heeft foto's van hen en hun auto gemaakt. En bioscopen en bouwmarkten zijn volgens een rapport van ABN AMRO de winnaars van het warme en droge weer. Bij bouwmarkten gingen vooral ventilatoren, tuinmeubels en zwembadjes vlot over de toonbank. En bioscopen waren juist populair als koele plek om te ontsnappen aan de hitte. Het weer ten slotte vandaag wordt de heetste dag van de week, met temperaturen die variëren van 33 graden in het noordwesten tot lokaal 37 graden in Limburg. In het weekend wordt de ergste hitte getemperd. Met name morgen op zaterdag neemt de kans op een paar regen- of onweersbuien toe. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

Phil Collins. Don't You Lose My Number uit 1985, afkomstig uit zijn album No Jacket Required. Hey, hallo, goedemorgen. Dit zijn de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. En onder dankzegging aan John Dekker voor zijn Morning Memories, en wat waren ze weer lekker, gaan wij door met een hit uit de jaren 60. Hier is Chris Montez en Let's Dance.

0: En dat op de vroege vrijdagmorgen. Een flamingo om de oren. Dankzij Golden Oldies Radio. Je hoorde Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood. Het origineel is 1965 van The Animals.
1: Nederlandstalig van even geleden. Brengt Hans Groters naar het heden. De Nedertoen.
0: Hier is de zoon van Boudewijn de

Ach, heeft deze man nog nadere introductie nodig? Dag Lolita. Gitaarvirtuoos nummer 1, Carlos Santana. En dit keer een wat meer vocaal nummer op je radio. Je hoorde Hold On. Zeg, de cliffhanger, de wekelijkse cliffplaat is onderweg. Blijf luisteren.

Ja, ja. De ideale schoonzoon, zo wordt hij wel genoemd. Nou, in de jaren 60 was het wel een ander mannetje hoor. Een echte rebel. Hij heeft het een beetje afgekeken destijds van Elvis Presley. Begon toen de tijd met zijn eerste hit Move It in 1958. En deze kwam uit zijn film Summer Holiday. Je hoorde Cliff Richard met de cliffhanger van deze week. Het nummer heette Dancing Shoes. Daarover gesproken, klik ze maar aan.

0: eentje. Een nummer waarvan je eigenlijk niet eens meer wist dat je het nog in je collectie hebt. Dionne Warwick, dit is er zo eentje in mijn geval. 1975 uit het album Then Came You. Je hoorde Move Me No Mountain, een jaar eerder uitgebracht door Love Unlimited. En later, in de jaren 80 en 90, uitgebracht door Chaka Khan en Soul to Soul. Here is a tune, tune 60. Mag ik je meenemen naar de jaren 60 met de Shangri-La's, the leader of the pack.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Gee, it must be great riding with him.
1: Is he picking you up after school today? By the way, where'd you meet him?

0: Je hoort het, hè? We passen ons moeiteloos aan de temperatuur. Het is echt zomer, dames en heren. Dus ik dacht een beetje, reggae kan ook geen kwaad. 1978, een duet tussen Peter Tosh en Mick Jagger. You gotta walk and don't look back. En, weet je wat? We houden de muziek zomers.
1: I don't know.

0: jezelf. Laat ik eens lief zijn voor jouw oren. Bonnie Raitt, zangeres die je misschien kent van I'm in the Mood met John Lee Hooker. Have a Heart, Something to Talk About. En dit nummer, I Can't Make You Love Me, 1991. Op Golden Oldies Radio en de Toon Tunes. Zometeen het nieuws van 11 uur. Ik hoop je straks weer te spreken. Tot die tijd onder meer nog deze klassieker van Jackie Wilson.
1: Hey, you!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. Zolang het onderzoek nog loopt, geeft Ryanair geen verdere reactie. De eerste boeren zijn aangekomen bij het provinciehuis in Den Bosch. Ze demonstreren omdat Provinciale Staten van Noord-Brabant debatteert over het intrekken van de vergunningen van 5 pluimveehouders. Boerenorganisaties zijn woedend. Ze vinden dat je moet kunnen vertrouwen op een geldige vergunning. Met het protest willen ze hun collega's een hart onder de riem steken. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. Het leger helpt mee met het vrijmaken van bospaden voor de hulpdiensten en ook blushelikopters worden ingezet. En in het Noord-Hollandse Heiloer Bos is een stel betrapt terwijl ze illegaal kampeerden en barbecueden. Vooral barbecue in het bos is met deze droogte ongewenst. Toen ingeschakelde handhavers aankwamen, waren ze al gevlucht. Stille getuigen waren menselijke ontlasting, gebruikt toiletpapier en een lege wc-rol. Toch kan het stel wildkampeerders worden achterhaald. Iemand heeft namelijk foto's van hen en hun auto gemaakt. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om. Het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: U bent onderdeel van de Toon Tune.

Blijven hydrateren, mensen. Ik kan me voorstellen dat je een droge keel krijgt als je hebt meegezongen op dit nummer van Robbie Williams, Let Me Entertain You. Hey, hallo, dit zijn de Toon Tunes op Golden Oldies Radio. En we gaan gelijk door met een lekkere uit de jaren 60. Hier zijn de Beach Boys en Surfing USA.

oudje van de Four Tops in de uitvoering van Gloria Gaynor. Reach out, I'll be there. Ik zou bijna willen zeggen, reach out, we'll be there. Voor al die mensen die vandaag terugkomen van vakantie. En ook voor al die mensen die nog even moeten werken.

Meid, kom maar binnen. Onze deur staat altijd voor je open. Double Vision. Knock, knock, knock in op Golden Oldies Radio. Moet je eerlijk zeggen, het is niet mijn muziek, maar ja, wie ben ik? Ik maak mijn bril wel schoon. Ik zorg wel dat ik helder zicht houd. En als ik dat houd, dan kan ik ook zo over het strand heen kijken. Nou, dat is ook toevallig. Hier is Chris Ria op Golden Oldies Radio en On The Beach. En in de originele uitvoering.

dacht altijd dat het een vrij onschuldige dame was, maar ik heb er eens een beetje ingelezen. En Miami Sound Machine, oftewel Gloria Estefan, zit nogal in de slappe was, zal ik je vertellen. In Miami, waar ze woont samen met haar man, bezit ze diverse tophotels. Daarnaast heel veel Cubaanse restaurants. En ze bezit ook nog het NFL voetbalteam, de Miami Dolphins.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Normaal gesproken dan sla je eendagsvliegen van je af. In dit geval maak ik een uitzondering. Jaren 70 soul. De Floaters en Float On. Ik kan je vertellen dat deze band zo goed als niet meer bestaat. Hoewel één van de leden heeft gemeend toch nog weer een poging te moeten doen om tijdens reunieavonden met de New Floaters op te treden. Schijnt ze niet eens zo slecht af te gaan. Floaters en Float On op Golden Oldies Radio met nu Grace Jones.

muziekkasters zeiden destijds, dat plaatje wordt helemaal niks. Elton John dacht bij zichzelf, see you later alligator. Crocodile Rock, Elton John op Golden Oldies Radio met de Toon Tunes nog een klein kwartier te gaan. En ik kan je vertellen, tot aan het programma van Edwin Simonis en de Leeuwenkuil hebben we onder andere nog wat smaakmakers. Dit zijn een paar dames uit Engeland. Ik heb het over de Spice Girls. Who do you think you are?

schijnt weer helemaal opwaarts te gaan met de country muziek in Amerika. De top 5 van de Billboard 100 vorige week schijnt helemaal bestaan te hebben uit country muziek. Toch wel heel bijzonder. En daarom dacht ik, weet je wat? Doen wij een klassieker uit 1959. Guy Mitchell en Heartache by the Number. Van het hele oude werk even naar de jaren 80. Want ook dat is lekker hoor. Dit zijn Daryl Hall & Oates. Say It Ain't So. Natuurlijk hier in de Toontunes op Golden Oldies Radio. Hey, leuk dat je luistert.

die je luid en duidelijk moet horen in de auto. Daryl Hall en Joan Oates, Say It Ain't So. Het was hem voor vandaag, de Toon Tunes. Ik ga je voor zometeen heel veel plezier toewensen met Edwin Simonis en de Leeuwenkel.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Bij een ongeluk met vier auto's op de A59 bij Hees zijn vanochtend twee mensen om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. Het ongeluk gebeurde aan de achterkant van een file die was ontstaan door trekkers die op weg waren naar het provinciehuis in Den Bosch. Daar wordt gedebatteerd over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Of de file direct de oorzaak is van het ongeluk, wordt nog onderzocht. Trekkers mogen officieel niet op de snelweg rijden, maar de politie en het OM hebben vooraf afgesproken om niet in te grijpen vanwege het demonstratierecht. Afgebroken motoronderdelen hebben vorige maand het raam van een Ryanair-vliegtuig vernield, waardoor een man deels naar buiten werd gezogen. Dat schrijven Amerikaanse onderzoekers in een voorlopig rapport. In de rechtermotor van de Boeing brak vlak na het opstijgen een blad van de turbofan af. Rondslingerende stukken braken het raam en beschadigden de romp. De Duitse autoriteiten zijn vanochtend begonnen met de evacuatie van 1800 inwoners van het dorp Jay vanwege een natuurbrand. Het vuur is het dorp tot zo'n 200 meter genaderd. De bewoners zijn opgevangen in een basisschool in een nabijgelegen dorp. Jay ligt op zo'n 40 minuten rijden van de Nederlandse en Belgische grens. En honderden huisartsenpraktijken gebruiken kunstmatige intelligentie om automatisch verslagen te maken voor een patiëntendossier. Volgens een enquête van onderzoeksinstituut Nivel gebruikt intussen 36% van de praktijken deze spraakgestuurde rapportage, vergeleken met 14% een jaar eerder. Het systeem werkt nog niet perfect en ook is het onduidelijk of het voldoet aan de privacywetgeving. Het weer nog. Vandaag hebben we nog te maken met een hoge drukgebied dat zorgt voor zonnig weer. De temperaturen lopen op van 30 graden in het noordwesten tot wel 37 graden in het zuidoosten. Vanaf morgen slaat het weer om, het wordt wisselvalliger en de temperatuur gaat omlaag. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

een liefdesliedje van een andere soort hier op Golden Oldies Radio in de Leeuwenkuil aan het begin op deze vrijdagmiddag. Hartelijk welkom, vrienden. Smakelijk eten als je aan het eten bent. Dit is weer de Leeuwenkuil, het huis van de lekkere hits. De alles dwars door elkaar show. En we starten met het plaatje dat op, nou let op, 17 december 2025 op een pagina stond. Als knaller. Het is toch wat? Lang geleden. Maar Dusty is eindelijk door de commissie heen gekomen. Ja, zo werkt dat hier, hoor. Ja, mooi man. Ja, met dank aan Hans Groters voor zijn programma de afgelopen 2 uur hier op de zender. Zijn Toon Tunes. Hebben wij natuurlijk ook nog een behoorlijk aantal Toon Tunes in de Leeuwenkuil. Alleen we noemen ze niet zo. Nee, we noemen ze knallers, shazammers, losse flodders en wat al niet meer. En we hebben verzoekjes. En het eerste verzoekje is meteen een hele aangename. Want Tony Scott, hij overleed recent, hè, vorige week. En hij heeft nu een plaat aangevraagd gekregen door niemand minder dan John Jansen. John Jansen wil graag Tony horen samen met Ben Liebrand in Move to the Big Band. En hier zijn ze.

onze grote vriend Arnold Bosman had een dode artiest in het hoofd zitten toen hij zijn plaatje aanvroeg. Hij dacht daarbij aan natuurlijk Journey Kaagman, hè? De zangeres van Earth and Fire. En vandaar dat we de memories bij dat liedje nog eens een keer terughaalden. Ja, hij vroeg deze ook aan, hoor. Niet dat ik hem zelf bedacht heb, dat moet je niet denken, nee. Wat ik wel zelf bedacht heb, dat is weer zo'n knaller die je ook heel regelmatig niet op de radio hoort.

die plaatjes aanvraagt in de Leeuwenkuil trouwens, dan snapt hij niet dat dat niet in de tipparade of in de hitparade van Nederland heeft gestaan. En de tipparade, daar kijkt hij niet eens naar. Hij ziet het niet in de top 40 staan. En ja, dat zijn vervelende dingen als dat je dat overkomt. Maar deze heeft niet eens de tip.

0: ook draaide in Nederland, maar een hit werd er toen niet. En dat kan gebeuren natuurlijk. Wat ook kan gebeuren is dat er een plaat uitkomt van een artiest. Waar we na de eerste plaat, You Get What You Give, dachten van, daar komt nooit meer wat van. Want de zanger van de New Radicals, ja, die zei de muziekwereld vaarwel. Hij vond er niks meer aan. Veel te veel succes gehad. Ja, gek is dat, maar dat kan ook gebeuren. Maar wat is mooi? In 2026 hebben de New Radicals een nieuwe single. One Night Only, Break Loose, Break Free heet hij. En ik heb hem hier voor je.
1: Nieuwe muziek in de Leeuwenkuil.
2: God, are you up there? 'Cause we could really

When Doves Cry van zijn prinselijke hoogheid zelf hier in de Leeuwenkuil op Golden Oldies Radio. Aangevraagd door Ronald van Kuilenborg. Ronald hoorde waarschijnlijk vorige week Glam Slam en dacht van nou, die wil ik hier niet meer horen, want die hebben we net gehoord. Laten we dan maar deze aanvragen. En dat was geen straf. Nee, lekker plaatje. When Doves Cry. Dus ja, ik zei het al, Prince op de radio. Altijd goed. Wat ook wel leuk is, dat is een plaat uit 1960 van de Sweet Sixteens. Dat was een meisjeskoor dat een grote hit scoorde met het liedje over Peter. Misschien kan je dat nog herinneren. Nou ja, en als je die niet herinnert, dan ga je dat nu wel lukken. Want ik heb die niet die, maar je hoort het wel in het begin. Nee, ik heb die van Jiske Vet voor je opgezet. Buiten!

Bij dit verzoekje van Jan Levering kan ik u zeggen dat het bijna 12 minuten over half 1 is hier op Golden Oldies Radio in de Leeuwenkuil. En je hoorde een bijzondere versie van Killer. Killer was uiteindelijk een hit van Adamski. Daar zong Seal op.

dus heel graag wilde horen. Anders hoefde hij hem waarschijnlijk niet. Maar ja, ik heb er wel even naar moeten zoeken. En ja, Siel kreeg toen de mogelijkheid om het gewoon nog een keer in te zingen en het op zijn naam te zetten. Maar dat werd geen grote hit in Nederland. Wel heel veel gedraaid in de discotheken. En zo heb ik er straks nog wel eentje voor je. Maar eerst gaan wij naar Amerika. De Billboard Hot 100. Daar in 1958 Eddie Cochran met The Summertime Blues.

0: legendarische meneer Tony Scott, heet hij geloof ik, weet ik veel. Zo legendarisch was hij. Nee, dat is niet waar. Mickey Most was het. Mickey Most. Ja, ik moet het wel goed zeggen. Ineens zit hij weer in mijn hoofd. Goed zo. Dat was een grootheid in de muziek. Hij schreef voor heel veel bands uit de jaren 70. Eén band was New World, die je zojuist hoorde met het welbekende Living Next Door to Alice. Alleen die kennen wij niet van New World, hè? Nee. Nou, New World in 1971 en 72 had wel een plaatje in de tipparade staan in Nederland, maar dat was niet deze Living Next Door to Alice. Werden allebei trouwens geen hit in Nederland, dus de platenmaatschappij dacht, laat maar zitten. En een paar jaar later komt dan Smokey met Chin & Chapman. En die denken van, ach, dat is een leuk liedje om te doen. En het wordt de nummer 1, Living Next Door to Alice van Smokey. Die kennen we allemaal, hè? Nou ja, dit was dus het origineel. En nooit eerder gehoord, misschien op de Nederlandse radio, door jou. Zou zomaar kunnen. Frits Spits, die kennen we allemaal. Dat is een discjockey die inmiddels zijn microfoon aan de wilgen heeft gehangen. Ja, er komt een tijd van komen. Er komt een tijd van gaan. Nou, die tijd van hem, die was er inderdaad, vond hij zelf. En gelijk heeft hij, denk ik dan. Want dat moet je helemaal zelf beslissen. En die promoten heel erg in de jaren 80 een stukje lekkere reggae van Yellow Man. En ik heb die plaat afgelopen maandag mijn knaller gemaakt. Ik denk, kan ik hem ook draaien? Strong Me Strong.
1: We'll dedicate this one to number one.

0: Max Hermans ook trouwens. Die houdt van reggae. En ik vind dit ook wel heel erg lekker hoor. Vandaag zeker met die temperaturen van vandaag, vrienden. Want ja, die liegen er niet om, hè. En dan is zo'n reggae-deun van Yellowman fantastisch. En ik kan je nog iets beloven, zometeen in de tweede uur, aan de andere kant van het nieuws van 1 uur, heb ik nog een reggae-plaat voor je van een hele andere categorie. En dan verwijs ik vooral alvast naar februari 1981 in Nijmegen. Voor mensen in Nijmegen, die weten misschien al dan waar het straks op uit gaat draaien, maar dat vertel ik nog niet. Je moet gewoon blijven luisteren naar de Leverkuil, want A, het is leuk. En B, je krijgt zoveel fijne plaatjes nog te horen. In dit uur bijvoorbeeld heb ik nog een hele fijne voor je uit de discotheken van de jaren 80. Misschien was jij daar ook wel aanwezig. Starguard werd daar toen ook gedraaid, jazeker. Met Use It Up en Wear It Out niet. Nee, met up The Way of zoiets. Ja, een andere. Ze hadden een hitje in Nederland. Ik was daar niet echt mee bezig, dus ik weet het even niet. Er is vast iemand die het wel weet, maar niemand die me helpt op dit moment. Dus ja, dan moet ik het maar zelf doen. Ik heb Starguard gevonden met een lekkere 12 inch. En die draaien we tot aan het nieuws. En dat ding heet Wear It Out. Dus Use It Up zit hier niet bij. En misschien zingen ze dat wel. Maar dat ga je zo meteen horen.
1: Zometeen meer. De Leverkuil.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden, vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Felixstowe vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. Bij een grote brand vlakbij de Kroatische kustplaats Omis zijn ook Nederlandse reizigers in de problemen gekomen. Woordvoerder Galit Kazem van reisbureau D-Reizen meldt dat de getroffen Nederlanders naar een veilige locatie zijn gebracht en dat evacuatie mogelijk wordt overwogen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

En dat waren de Rolling Stones aan het begin van het tweede uur van de Leven Kaal op deze vrijdagmiddag bij Golden Oldies Radio. Goedemiddag. Leuk dat je bent blijven luisteren. En ja, je kreeg one hit to the body van deze gigantisch oude mannen eigenlijk, die nog steeds optreden en een prima nieuw album hebben afgegeven, eerlijk is eerlijk. Dit was overigens een van hun 18 tipnoteringen. Platen die het niet haalden naar de hitparade, maar wel erg aardig waren en vandaar als knaller af en toe worden gebruikt. En dat gebeurde met deze op woensdag 17 juni van dit jaar. Juni, met de Nico, hè? Ja, precies. Hey vrienden en vriendinnen, het tweede uur, gevuld met nog veel meer moois. Zometeen een hele moeilijke plaat. Please and call in Ancient I Choose All. Ik heb het al gezegd, dus dan weet je dat die eronder aan zit te komen. En ik heb daar niet drie keer de woordwaarde voor nodig. Dat gaat in één keer bij mij. Dat is heel mooi. Ik ben blij. Jok Hartnagel kan het niet. Ja, het is wat. Kan hij iets niet, hè? Ja, maar wel leuk. Hij luistert wel naar de Leeuwenkuil. Hij krijgt zo meteen zijn verzoekje te horen. Maar eerst het verzoekje van Dimfy en Marco Stoppazzoni, volgens mij, hè? Ja, die vragen om Sailor met A Glass of Champagne.

Adriano Celentano, een Italiaan van groot niveau en vooral in zijn eigen Italië heel erg populair. In de wereld scoorde hij vooral met dit onzinnummer. Adriano Celentano en Prisen Col in Ancien Aituzol. Alright, ja, mooi man. En hebben we het dus aangevraagd door Jok Hartnagel, zoals al eerder gememoreerd. Zo, vrienden en vriendinnen, we hebben nog losse vlotters. Jazeker, en wat een mooie ook. Die ook een knaller werd trouwens. Op de laatste dag van juni van dit jaar hadden wij de Delphonics daar staan. Met het prachtige Didn't I Blow Your Mind.

Uit het voorjaar van 1987, The Breakfast Club en Right on Track. En dat was zeker een plaat die een keer de knallerstatus heeft gehad. Maar wanneer? Vraag het me niet. Ze staan niet op de papiertjes die ik hier nog heb, dus dat moet een tijd geleden zijn. Maar het geheugen is nog goed wat dat betreft, dus ja, ga er maar vanuit. Hé, vrienden en vriendinnen, ik ben je nog iets schuldig van het eerste uur. Want ik had Star Wars Guard daar, met het plaatje. En dat was een 12-inch van Jawelste, daar heb je het mee gedaan tot het nieuws van 1 uur. En ik zei toen dat ik Stargard hier in de Nederlandse hitparade had gezien met een plaatje. En dat was Which Way Is Up. Zo, we hebben het even voor je opgezocht. In juni 1980. Zo, weet je dat ook weer. En nieuwe muziek, ja, die hebben we ook in de show. En wat voor een nieuwe plaat weer. Het zijn de mannen van Moving Into Tucson. En dat zit in Arizona. Misschien komen ze daar wel vandaan ook. Ze hebben een nieuwe single onder de titel We Are.

0: Clinton Kwesi Johnson en Fight Them Back, zo heette het nummer wat je zojuist hoorde. In de Leeuwenkuil op Golden Oldies Radio, en ik heb je dat in het eerste uur al aangekondigd. Dit gaat over iets wat feitelijk landelijk aandacht kreeg in februari 1981. In Nijmegen is dat landelijk ook trouwens, zijn het de Pierson-rellen gaan heten. Het was toen een situatie tussen bewoners van een wijk in Nijmegen, de Piersonwijk. De Piersonstraat daar ook in, die bestaat overigens nog steeds, maar daarover zo direct meer. En die bewoners waren gelinkt aan de krakers van een aantal van die woningen die al leeggehaald waren door de overheid. En aan de andere kant stond die plaatselijke overheid, die vooral gedomineerd werd door het CDA destijds, weet ik me nog te herinneren. En die overheid gaf de ME aan en de marechaussee dat ze met veel geweld deze kraakacties moesten beëindigen. Want er moest met alle geweld, en dat alle geweld werd zeer letterlijk genomen, een parkeergarage komen op de Piersonstraat. En er was nog een andere straat erbij, de Zijgelhof, geloof ik. Maar oké, dat gebeurde dus uiteindelijk niet. Want wat ik al zei, die parkeergarage is daar nooit gekomen. En er zijn nieuwe huizen geplaatst. En Linton Kwesi Johnson, die was destijds heel vaak te horen bij wat destijds de Krakersradio was. Radio Rattenplan in Nijmegen. En die draaide dit als een vorm van alarmschijf. En als je de tekst hebt gehoord, we gonna smash their brains in. Ja, dan snap je waar die over gaat. Hey, we hebben nog geen dubbeldraai gehad. We doen hem toch met een plaat die afgelopen dinsdag daarin mijn knaller was. Het gaat over de Britse band Breathe dit keer.
1: De Leeuwenkuil. De Leeuwenkuil. Dubbeldraai.

Ik heb ze altijd heel prettig gevonden. De plaatjes van Breathe. Yeah. Nou ja. Hands to Heaven. En die andere, dat was How Can I Fall. En die laatste, die How Can I Fall, stond dus afgelopen dinsdag op mijn pagina als knaller. Zo. Lekkere dubbeldraai. Ja, en dan gaan we gewoon verder met lekkere plaatjes. Want dat is ook de leeuwengaal hier op Golden Oldies Radio. Vrijdag, de Friday Experience. Met een verzoekje van Renzo Keurhorst. Die vraagt om de enige niet-hit van Men at Work. Hier is Who Can It Be Now? Nou,

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Vaccination van The Human League. West-Slavaanse wilden hem, zo schreef hij, graag horen in de Leeuwenkuil vandaag. Nou, het is gelukt. Het laatste verzoekje ook meteen voor vandaag. Maar kijk eens op het klokje. Ja, we zijn ook bijna door de show heen, hè, dus het is niet zo gek. Jouw verzoekje is overigens weer welkom voor de show van volgende week. Om 12 uur zijn we er dan weer bij Golden Oldies op vrijdag met de nieuwe Leeuwenkuil. En misschien wel jouw verzoekje daar dan in. En dat verzoekje kun je doen op Facebook bij edwin.simonis. Of je stuurt een mailtje naar edwin@goldenoldiesradio.nl. Mag je ook doen. Gaan wij ondertussen verder met muziek. Als jij gaat tikken, prima. Luister je dan ondertussen naar een plaat uit 1962 die niet verder kwam dan de tipparade. En dat is uitzonderlijk raar voor dat prachtige Rocketman van

0: Daar gaat ie.
1: The Rocketman van Elton John. Een plaat die ik je heel graag liet horen op deze warme, uiterst warme vrijdag. Veel plezier met de rest van de club. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan. En nog een heel fijn weekend ook. Wens ik je graag. Namens ook het hele team, denk ik wel. En dat doen de andere heren straks ook waarschijnlijk wel voor je. We hebben tot slot een plaat die op zaterdag 13 juni van dit jaar op de pagina stond als knaller. Dat waren de Doobie Brothers met een zeer toepasselijk liedje op deze Experience Friday. Of Friday Experience, The Doctor.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn 2 mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. Organisatoren van het boerenprotest dat vandaag voor het provinciehuis in Den Bosch wordt gehouden, vinden het verschrikkelijk dat er 2 mensen zijn verongelukt bij een file op de A59. Het podiumprogramma met sprekers buiten het provinciehuis gaat door, maar in ingetogen vorm. Er wordt tussendoor geen muziek meer gedraaid. Dat zegt de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie namens de partijen. Op het DFDS-terrein in Vlaardingen, van waaruit veerdiensten naar het Engelse Villextouw vertrekken, heeft de politie 12 migranten aangetroffen in een Turkse vrachtwagen. De chauffeur is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. De groep bestond uit mannen en vrouwen, waaronder mensen met een hoge leeftijd. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Met 33 graden even lekker naar de stad. Geweldig idee. Priscilla Clark hoor je op deze vrijdag. Vrijdagmiddag, het is even na 2 uur. Welkom bij Absolute Classics. Helaas niet met Ron van Arnhem, maar met Frank van Roosendaal. En waarom? Nee, hij ligt gelukkig niet in het ziekenhuis. Hij is gewoon lekker met vakantie. Ron, geniet van je vakantie. Wij gaan even de kou in.

0: Ik denk, laten we dit programma eens beginnen met allemaal platen met waanzinnig goede teksten. Baby, do you wanna bump? A walk in the park. January. Moet er wel even mijn waanzinnige excuses aanbieden voor de uitvoering van de Nick Straker Band, Walk in the Park. Die haal ik meteen eruit. Iemand heeft de zaak besodemieterd en het verkeerde singeltje in het verkeerde hoesje gedaan. Ja, dan krijg je dat. Maar je houdt van mij de originele te goed. Zullen we dat afspreken? Even genieten. Hoewel, het onderwerp is natuurlijk weer trietig. Maar het is basta. Ze hebben er genoeg van. Donna Summer, Barbra Streisand op Golden Oldies Radio.
1: It's raining, it's pouring.
0: Was maar waar.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

muziek met de meest intelligente teksten. Het scoort wel hoog vandaag, hè? Waikiki Man, Bonnie Sinclair en Unit Gloria. Unit Gloria, heeft Robert Long ook nog ingezongen. En toen hij vertrok bij Unit Gloria, heeft Bonnie Sinclair zijn plek ingenomen. En je hoort hier heel duidelijk op de achtergrond de stem van Big Mouth, oftewel Willem Duin. De Nederlandse productie dus, echt wel heel aardig voor die tijd. Hey, goedemiddag. Zaterdag, vrijdagmiddag. Ik vergis me. Dit zijn de Motels.

The Motels hoor je Suddenly Last Summer op Golden Oldies Radio. Je luistert naar Absolute Classics, het programma normaal gesproken met Ron van Arnhem. Maar die zit ergens op Waikiki Beach, vandaar het plaatje net van hem. Van Roosendaal neemt je mee tot 4 uur vanmiddag. Tot Rob van Genderen plaatsneemt. En daarna Paul Bakker. Dit is

zo is het. Abba heeft helemaal gelijk. Blijven dromen, blijven hopen. Ooit wordt het ooit eens beter. Ooit zal er in Amerika iemand doodgaan. Sorry. De lekkerste muziek in Absolute Classics. En absolute klassiekers hebben we ook. Zoals

Wat was jij in 1981? Patrick Cowley, je manager. Ik weet het nog goed. Ik stond in Spanje in een discotheek. En heb daar geloof ik mijn eerste vriendinnetje ontmoet. En Patrick Cowley was een Amerikaanse artiest uit 1950. Dit plaatje komt in 1981 en in 1982 was hij dood, zeg. Moet je ook niet aan denken, hè? Scoor je een waanzinnige hit. Kom je het overlijden. Ach. Dit is ook lekker, jongens.

Heerlijk om die discogeluid uit de jaren 80 te horen, jongens. Shaka Tak hoor je down on the street. En ja, je zult het vast wel missen. Ron van Arnhem die barst van de items in zijn Absolute Classics. Dat laat ik even aan hem. Hij is er namelijk gewoon veel beter in dan ik. Dus je hoort bij mij gewoon alleen maar muziek. En muziek. En het strand. Wat is vakantie? Ik hoop wel dat we nou eens een keer klaar zijn met die hittegolven, jongens. De vijfde afgelopen week, of daar zitten wij nog middenin. Wat een temperaturen, joh. We gaan op naar het nieuws van 3 uur. En dat doen we met Cool & Gang. Heerlijk. Dit is Cherish.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. Door de oorlog in Iran en hogere energieprijzen daalt de koopkracht van de doorsnee Nederlander in 2027 met 0,3%. Dat blijkt uit ramingen van het Centraal Planbureau. Dit jaar stijgt de koopkracht nog met 0,6%. De Nederlandse economie groeit volgend jaar naar verwachting met 1,2%. Bij een ongeluk op de A59 bij Hees zijn twee mensen omgekomen en een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er 4 auto's bij het ongeluk betrokken. De snelweg is op dit moment volledig afgesloten. De politie verwacht de weg rond 4 uur vanmiddag weer vrij te kunnen geven. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Absolute Classics, Frank van Roosendaal.

VPRO-liedje. Of een VARA-song. Maak ook wat een beetje de Efteling erin. Heerlijk is dat. Calling all the heroes, it bites. En daarmee begonnen we dit tweede uur. Absolute Classics. Normaal gesproken met Ron van Arnhem. Maar die is met vakantie, dus je moet het bij mij doen. Mijn naam is Frank van Roosendaal. En over één ding hoeven we niet te twijfelen. En of dit de zomer werd, zeg hé. 5 hittegolven, niet normaal. Daarom Rob de Nijs. Het werd zomer.

It's a long train running. De Doobie Brothers. En ja, dat hoort zeker tot de klasse, of de klassering Yacht Rock. Weet je trouwens waar Yacht Rock vandaan komt, de naam? Vroeger zeiden we trouwens West Coast Music. Yacht Rock, dat is een soort vrolijke knipoog naar de rijke artiesten uit de jaren 70 die toen een muziek maakten, zoals de Doobie Brothers. En die verbleven dan op hun jachten. Ja, en vandaar dat het Yacht Rock heet. We ronden vanuit een hele fijne vakantie, jongen. 3 weken is het er niet, dus in ieder geval 2e val doe je met mij. Dus When Will I See You Again, Ron? Duurt er wel even, hè? Dit zijn de 3 Degrees.

ode aan die geweldige stad in Californië, Sacramento. En ze zingen het zo van, daar wil je toch naartoe, daar wil je toch naar zijn. En ik moet je eerlijk verklappen, ik was een jaartje of 14 denk ik toen dit een hitje was. En ik was stapelverliefd op de zangeres. Middle of the Road hoor je, de Schotse band uit 1972. En dit is Billy Joel. Prachtig.

0: Wat een waanzinnige muziek, hè? Absolute Classics, Golden Oldies Radio. Binnenkort ook trouwens te beluisteren via DAB. DAP in heel Zuid-Nederland en een groot deel van België. Bas Kijks hoorde je met Lowdown. Daarvoor hoorde je Billy Joel. Prachtig. Absolute Classic dus. En ik moet je zeggen, het volgende plaatje is een heel leuk liedje. Origineel komt van 1961. Audrey Hepburn.
1: Moon River, wider than a mile.
0: Andy Williams is hier.
1: I'm

instead of a classic, an absolute classic. Wat mij betreft wel hoor. Lekker hè. Sarah Barry, Love Song. En daarvoor hoor je dat hele mooie van Audrey Hepburn uit 61 en Andy Williams deed het nog eventjes na in 62. Komt uit de film Breakfast at Tiffany's. En, dames en heren, omdat de zomer nog een beetje doorgaat. Misschien wel iets mindere temperaturen, maar het blijft zomer hoor. Absolute Classics, Ron van Arnhem, fijne vakantie. Wij doen het met Barry Manilow.

0: Partridge Family, I Think I Love You. En wie hebben we nu aan de telefoon, jongens?
1: Hey Frank, goedemiddag. Ja, leuk dat ik even bij je in de uitzending mag komen natuurlijk. Ik heb nu 3 weken vakantie. Ik moet zeggen, ik zit niet in een specifiek land of zo. We gaan ook niet weg naar een specifiek land. Maar we gaan lekker dagjes weg, links en rechts, wat dingetjes bekijken. Misschien hier en daar een keer een hotelletje pakken en dat soort dingen. Ik wens iedereen die nu luistert naar jouw programma, naar jouw show vandaag. In ieder geval heel fijne vakantie. En begin september dan ben ik weer terug. En dan wil ik je alvast vooruit bedanken dat je het programma hebt overgenomen. Maak er een leuke show van. Hoi Frank, doei doei.

was die film Saturday Night Fever. Waanzinnig. Ik was toen 13. Dus ja, dan ben je er al vrij ontvankelijk voor, hè? Oh, helaas leeft niet meer Olivia Newton-John, maar wat was dat een prachtige meid. How Deep Is Your Love van de Bee Gees, dus uit 1977. Och jongens, dit is kippenvelmuziek. Zo waanzinnig mooi. The Isley Brothers. The Highways of My Life. Op Golden Oldies Radio. Absolute Classics.

Oh, ik ben zo blij dat ik het vak muziek heb gekozen. Wat is dat toch genieten, jongens. The Isley Brothers, The Highway of My Life. Ja, zo zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Absolute Classics. Niet met Ron van Arnhem, dan moet je er even 2 weken op wachten. Maar met Van Roosendaal.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Marcel van Meer. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden. Anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. Niet eerder werd het in Nederland zo warm op 14 augustus als vandaag, dat meldt Weer Online. In Westdorpen en Gilserijen is vandaag het record uit 2025 van 34,2 graden verbroken. Het record van vandaag is het 11e datumwarmterecord van dit jaar. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg, met name in het zuiden van het land. Er staat 250 kilometer file. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Batendorp en Knopen de Hocht een half uur verdraging. A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meer en de Bodegraven een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda en Dordrecht een half uur oponthoud. Door een vrachtwagen met pech. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen Paalgraven en Nuland na een ongeluk vanochtend. Het verkeer van Os naar Den Bosch kan omrijden via Eindhoven over de A50 en de A2. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Knoop het Velperbroek een uur extra reistijd door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

uitgevonden, zullen we maar zeggen. Die zag het niet aankomen. Die was Turn Blind to See It. Het nummer verscheen eind 1991, maar werd in Nederland pas een hit in 92. Het kwam toen tot nummer 28 in de top 40. En die Kim die kwam uit Chicago, de stad

dat waren ze dan. De meest hechte groep uit de popgeschiedenis. Vanaf hun middelbare schooltijd tot 97 traden ze meer dan 44 jaar op in exact dezelfde bezetting. Pas toen Lawrence Payton overleed.

0: In augustus 2026, alweer dag 226 van het jaar. Nog 139 dagen te gaan, dan is het alweer oudjaarsdag. En David Crosby, die is jarig. Medeoprichter van Crosby, Stills, Nash & Young. En dat geldt ook voor Sarah Brightman, geboren in 1960. Steve Martin mag vandaag ook wat kaarsjes uitblazen. Hij is vooral bekend als acteur, maar later ook een bekroond bluesmuzikant.
1: Gefeliciteerd!
0: In 1971 wordt Bahrein onafhankelijk van Groot-Brittannië. En op 14 augustus 1945 maakt keizer Hirohito bekend dat Japan zich over

0: met Borg Kito. Het is een echte naam natuurlijk. Hij heet Pedro Publil Calaf. Geboren in 1935 in Mataró, vlakbij Barcelona. En hij wordt toch wel de koning van de Catalaanse Roomba genoemd. Ja, ik snap nu al waarom. Dit liedje was een enorme hit en Pere overleed in 2014. Hij werd 79 jaar oud. En wat stond er dan op nummer 3 en 2 in de top 40? Op nummer 3 de Cats met One Way Wind. En in diezelfde top 40 op nummer 2 Manuela van Jacques Haar. En opeen dus Borg Kito. Niet te verwarren met Bokita natuurlijk.
1: Ze hoorde een enorme plons. En achter haar kwam Bokito door de struik heen. Die is dus half uit de gracht gekomen. Is in de gracht gesprongen. Heeft zich eruit getrokken. En viel haar direct aan. Terwijl alle andere mensen, ook haar echtgenoot en andere mensen die eromheen stonden, negeerden die. Maar heeft niemand aangevallen. Dus het was een gerichte aanval op deze mevrouw.
0: Ja, dat was die aap uit Diergaarde Blijdorp. Die ontsnapte uit zijn kooi in 2007. Hij was op zoek naar een vrouw die hem regelmatig bezocht. En die maakte altijd oogcontact. Die was een beetje verliefd op die aap. Die aap die vond het niet grappig. Die gorilla's die kunnen daar niet tegen. Die zien langdurig oogcontact juist als een uitdaging.

wereld was ik verliefd op Kim. Kim World. Met de lange blonde haren. De lange benen in de spijkerbroek. Het zwarte leren jackie. En natuurlijk de rode lippenstick. Dat was Never Trust a Stranger op Golden Oldie. En dit is ook een mooi verhaal hoor. In Australië is een boek uit de bieb teruggebracht dat 150 jaar geleden is uitgeleend. Ross Simons, de man die het boek terugbracht, had het gevonden bij een verbouwing van zijn huis. En hij vermoedt dat zijn bedovergrootvader het boek heeft geleend. Dat is niet meer te achterhalen, maar ik heb het even uitgerekend. Als je uitgaat van 20 cent boete per dag, wordt het een flink bedrag. 150 jaar maal 365 dagen plus een paar schrikkeldagen erbij. Dan komt de boete ongeveer uit op 11.000 euro. Hij hoeft overigens de boete niet te betalen, want de bieb heeft het... Nou, het beboeten van boeken die te laat zijn, al jaren geleden afgestraft. Zometeen Love Me, Love Me, Love Me van Shaggy. Maar nu eerst de Cranberries.

0: Dit is het Golden Oldies Radio News. Ik ben Marcel van Meer. Een man van 32 uit Rotterdam die afgelopen woensdag werd opgepakt voor het bekladden van meerdere gebouwen in Rotterdam en Utrecht, blijft 14 dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechtercommissaris van de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het dodental na de uitzonderlijk zware regenval in Japan is opgelopen tot 8, dat melden Japanse media. Sommige van de doden werden bij overstroomde wegen gevonden, anderen zaten vast in hun auto's. De Nationale Weerdienst van Japan zei dat er in 24 uur tijd 367 mm regen is gevallen in de plaats Shiba. De Spaanse regering heeft de levensduur van de grootste kerncentrale van het land verlengd om zo minder blootgesteld te zijn aan onrust op de energiemarkt, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. De Almaraz-kerncentrale in het zuidwesten van Spanje blijft nu tot halverwege 2030 in gebruik. De waterstand van de Rijn daalt verder, waardoor de binnenvaart in Duitsland steeds meer in de knel komt. In de buurt van Koblenz is de bevaarbare waterdiepte voor het eerst sinds het begin van de metingen onder de 10 centimeter gekomen. Dat is een historisch dieptepunt. Elke centimeter telt, dat zegt binnenvaartexpert Wouter van der Geest. En dan het weer. Bij een matige wind uit het westen is het 35 tot 38 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar 19 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files zijn wat afgenomen, er staan nog 140 kilometer bij elkaar. De langste files staan op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda en Dordrecht een uur vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. De A17 Dordrecht richting Roosendaal is dicht tussen Stamperschat en Roosendaal-West na een ongeluk. Omrijden kan via Bergen op Zoom en Steenbergen. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen Os en Ravenstein. 3 kwartier extra reistijd, 1 rijstrook is dicht. De A59 Os richting Den Bosch is nog steeds dicht tussen knooppunt Paalgraven en Nuland na een ongeluk. Omrijden kan via Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: geef je het beste uit de 80s en de 90s. Uit de 90s was dat Whitney Houston met de cover van
1: Chaka Khan,
0: Chaka Khan,
1: Chaka Khan,
0: Chaka Khan,
1: Chaka Khan,
0: Chaka Khan, Chaka Khan,
1: Chaka Khan.
0: I'm Every Woman. En zojuist uit de jaren 80, Jason Donovan. Too many broken hearts in the world. Het is vrijdagmiddag. Golden Oldies Radio staat aan.

Doe maar altijd in de show een beweegmomentje. Met het hele team van de vrijdagmiddagshow. Me, Marcel van Aijm. En ik heb de afgelopen 3,5 minuut heb ik toch zeker wel 328 jumping jacks gemaakt op Van Halen met Jump. Ik ben helemaal naar de kloten. Tijd voor een beetje zuurstof. Anyway, het is tijd voor het volgende onderdeel in de show. We gaan terug naar 1986 voor het liefdesliedje van deze week. En dat is een waar gebeurd verhaal. And the names has not been changed to protect the

Sommige van de mooiste liefdesliedjes ontstaan niet uit een grootse gebeurtenis, maar uit een heel klein moment. Stel je voor, je bent op een druk feest waar glazen klinken, mensen door elkaar praten en het geroezemoes de hele ruimte vult. En ineens valt je oog op iemand die je al jaren kent. Opeens zie je haar weer zoals op de dag dat jullie verliefd werden. Alsof de tijd heel even heeft stilgestaan. Dat overkwam de zanger van het liedje wat je zometeen hoort. Tijdens een feest zag hij zijn vrouw Diane gekleed in een prachtige rode jurk die meteen opviel in de menigte. En dat ene bijna stille moment in al die drukte raakte hem zo diep dat hij er een liedje over heeft geschreven. En dat liedje werd in 1986 een hele grote hit in de Nederlandse top 40. Het stond in die tijd 12 weken in de lijst en bereikte uiteindelijk de 6e plaats. En het gaat allemaal over dit liedje, over Chris de Burgh en het prachtige Lady in Red.

Ik was nooit zo goed in fluiten. Ik ken eigenlijk maar één deuntje, dus deze. Dat was Roxy Music. En Jealous Guy. En daarvoor het liefdesliedje van deze week. Ook al is een mooie ballad. Christa Burke en Lady in Red. En dan is het nu tijd voor een oud liedje. In een nieuw jassie. The best of.

0: Salavi baby.
1: Je moet er een klein beetje fantasie voor hebben, maar Crisscross Amsterdam, Luisa Sansa en Willie William die maken een cover van dit liedje uit 1969. De nieuwe uitvoering heet My Oh My en is dus gecoverd van Steam. En later in 1983 maakte Bananarama ook nog een cover van dit liedje. En je hoort het nog vaak in voetbalstadions als de tegenstander naar huis wordt uitgezwaaid.

Weer een feestje op je radio. Niemand draait zoveel hits als Golden Oldies. Oude hits dan wel te verstaan. Dit was Tina Charles, I Love to Love. En daarvoor ook nog The Stones met It's All Over Now.

Den Bosch. En hij was al geruime tijd ziek, hè. Hij leed aan MS. En hij werd niet ouder dan 54 jaar, helaas. Tony Scott, That's How I'm Living. Dames en heren, het is tijd voor de Top 40 Flashback. We gaan eens even kijken naar welk jaar we terug gaan. Het rad is alweer aan het draaien. En het stopt bij 1988. En dit waren de allergrootste hits in de Top 40 van 1988 op 13 januari.

Een van de grote der aarde was dit hoor. George Michael en Father Figure op nummer 4 in de top 40 van 30 januari 1988. En hoe zag de top 3 er dan uit? Dat ga ik je nu vertellen. Nummer 3 was voor de Pet Shop Boys, Always On My Mind. China In Your Hand van T-Pow op nummer 2. En op 1, I've Had The Time Of My Life. Van Bill Medley en Jennifer Warnes. Golden Oldies Radio. En daarmee komt er een einde aan deze aflevering.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde het record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. Een bosbrand bij Lokva Rokosnica in Kroatië, dichtbij Split, dwong Nederlandse vakantiegangers van D-reizen en prijsvrij vakantie tot evacuatie. Ze verbleven eerst in een sporthal en kregen daarna een nieuw hotel op last van de lokale autoriteiten. Niemand raakte gewond, al is het precieze aantal Nederlanders nog niet helemaal duidelijk. En premier Rob Jetten noemde het uitdelen van Davidsterren door Farmers Defence Force rond het boerenprotest in Den Bosch walgelijk en zeer ongepast. De sterren hadden het patroon van een rode boerenzakdoek met de letter B. Jetten stelde dat deze symbolen onlosmakelijk verbonden zijn met de jodenvervolging en moord op miljoenen joden. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden. In het zuidoosten 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Ja, natuurlijk, Jurrie Kaagman, Earth and Fire Memories. Dat waren mooie herinneringen. Die vorige week donderdag in één keer tot een einde kwamen bij het bekendmaken van het overlijden. Een week daarvoor van Jurrie Kaagman. Ik had de playlist van het programma vorige week al klaar, dus we konden dat er even niet inbraaien. Maar ja, jammer. Bij deze goed gemaakt en ik denk dat ik het nog beter maak om straks ook nog een stukje van Song of the Marching Children te gaan draaien in het tweede uur. Dat leek me wel gepast, een van de mooiere. Jongens, welkom in de Hitkoffer, vrijdag 14 augustus. Rob van Genderen, jij bedankt voor jouw programma tussen 4 en 6. Ik neem je mee tot aan de klok van 8 uur met de bekende Hitkoffer 60s, 70s, 80s en 90s. Met wat verzoekjes ertussen. Er is ook nog iemand jarig vandaag, die gaan we ook nog even behandelen. Maar één iemand uit de verrassen, al uit de vriendenkring. 1972 kwam het nummer van Earth and Fire. Die bekend werden met de Mellotron, dat soort voorloper van de sampler. Die ze gebruikten en dat was onmiskenbaar het geluid van Earth and Fire. Wat ook uit 1972 komt, maar pas in hit in 1988 zelfs. Dus deze...

In Spanje zeggen ze Julio en in Mexico mag je zeggen Julio Iglesias. Samen met Willie Nelson, To All The Girls I've Loved Before. Dat is een lekkere plaat die bij deze heerlijke tropische temperaturen past. Gilda.

Irvin schreef het voor zijn musical Porky and Bess in 1935 als een bedoeld om als een rustig slaapliedje te fungeren. 25.000 plus aantal uitvoeringen zijn ervan. Dit was Brainbox. Cas Lux op de microfoon. Jan Akkerman op de gitaar. En ga zo maar door.

weken tot 40. In 1977 voor Dr. Buzzard Original Savannah Band. Dat waren eigenlijk drie nummers, hè. Whispering, Cherchez la Femme en C'est Si Bon. Kid Creole heette de man later, August Darnell. Daarvoor hoorde je Chubby Checker. Lovely, lovely. Man leeft nog steeds. Hij is 84 en woont samen met zijn vrouw Ria, die ooit Miss World was. Maar dat wist je wel natuurlijk. Hè? En ze wonen volgens mij ook in Nederland of zo. Goed, tijd voor het Duitse stukje in het eerste uur van de Hitcover. Dus precies 6:30. Dus we hebben wat uitgekozen van de Münchener Freiheit. Ooit in Nederland een hit gemaakt door Erik Meesie en Toontje Lager. Ohne dich, Slavich, heut Nacht nicht ein. Münchener Freiheit.

Elton John. Harmony uit de remastered uitvoering uit 2014. En dat wat minder bekend, hè? Jongens, is het nog steeds bloedheet, dus het wordt tijd voor weer iets Zuid-Amerikaans. Hier is

La cosa más bella. Wel ja, moet je dan zeggen, want hij zingt dit in het Spaans. Eros Ramazzotti, 1996 was het Pio Bella Casa in het Italiaans. En dit natuurlijk in het Spaans. Een soort van, ja, als je de Italiaans een hit, waarom zou je er nou niet een Spaanse hit van maken? Gracias. In plaats van gratie. 7:15 in de hitcover. De hutcover vol hits, nog tot 8:00. En een stukje Neil Diamond.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Nou, die hitkoffer is een beetje vervangen door een strandtas. Hebben we een zomer, jongens. Dat lijkt wel die zomer van 1976. 2026 en 10 voor 7. Daarvoor hoorde je natuurlijk Neil Diamond, Stargazer. Het was een keer lekker om die te draaien. En wat hebben we hier? Onmiskenbaar het geluid van de LP Minute by Minute. De gelijknamige titelsong. Gezongen natuurlijk door niemand minder dan Michael McDonald. Meestal draaien What a Fool Believes van deze... van dit album. In dit geval dus niet. Hier zijn de Doobie Brothers.

Na de Doobie Brothers met Minute by Minute hoorde je Theo van Es, liedzanger van de band The Shoes uit 1970. En dat nummer dat heette Osaka. Nog even tot aan de klok van 7 uur. Deze beroemde pianist Rodney Franklin overleed vorige maand op 8 juli. Deze plaat raden we veel. Maar ja, als instrumentaaltje bij de alleen maar om het op te vullen. Tot zo!

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een recordaantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. Bij het UMC Utrecht zijn op 2 augustus persoonsgegevens gelekt via het boekingssysteem van het gastenverblijf. Het gaat om gegevens van 5000 mensen, waaronder naam, geslacht en contactgegevens, maar niet om medische of financiële gegevens. Het ziekenhuis noemt het risico beperkt en meldde het lek bij de autoriteit persoonsgegevens. In de Beeld werd vandaag om 4:15 35,1 graden gemeten, de warmste 14 augustus ooit sinds de metingen begonnen in 1901. Eerder op de dag sneuvelde het record al met 34,7 graden. Door de temperatuur boven 35 graden is het bovendien een zeldzame zeer hete augustusdag, pas de derde ooit gemeten. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft de geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Ruby is the one. Mooie memories aan Earth on Fire. Nou, daar hebben we een groot deel van de opvoeding mee volgekregen. 18 keer in de top 40 gestaan deze band. Vorig uur, wat ik al zei, openen we met Memories. Ditmaal Ruby is the one. En ze hebben het altijd over dat mooie blauwe pakje wat ze op Weekend droeg. Maar ik zag net even de hoes van deze. Nou, is ook niet gek. Ja. Jongens, hitkoffer, tweede uur, 6 over 7. Tot aan de klok van 8 uur. Dan krijg je Serge van Brakel op het station te horen met zijn Soul Tracks. Hebben we natuurlijk weer alles uit de 60s, 70s, 80s en 90s voor je uitgekozen. En om meteen maar even te beginnen, hier is de eerste blad van de tweede uur.

First Taste of Love van Ben E. King. Dat is natuurlijk de leadzanger van The Drifters. Hè? Dat kon je horen ook in dit nummer. En Wasted Words van The Motions uit 1965. Kan het Frans weer dan Frans?

Do you know where you're going to? Diana Ross, Team from Mahogany, de film uit 1975, geregisseerd door Berry Gordy, die Motown-baas. En dat was een film over een dame uit het ghetto die naar een modeschool ging, maar die werd een beetje misbruikt door allerlei figuren die misbruik van haar maakten, dus inderdaad. Daarvoor Frans Gall, hè? Kon het Franser dan Frans met La Déclaration d'amour. Zo, zou je er bijna nog even je tong breken, zeg, om 7:15? Wat? 7:45 is het bijna in de hitklokker. Goed. Willie and the Poor Boys. Zo heet het album waar dit nummer op staat. En ze worden ook bezongen door de Creedence Clearwater Revival. Met allemaal in Down. On the Corner.

0: zal wel komen dat ik die lucht niet lekker vind. Ik heb het ook echt letterlijk nooit gedaan, hè, dat wiet. Ik weet nu wel waarom ik mijn vriend Wiet altijd wiet noemt.
1: Ah. Bemoedigend toespreken dus.
0: Doe maar. Nederwiet.
1: Dan wordt het goed.
0: Begonnen het blokje met Down on the Corner van Creedence Clearwater Revival. En Georgie Fame Ellen Price. 1972 hadden ze een hit met Rosetta. Hier is Hans Vermeulen en zijn band The Sandy Coast. Op verzoek.

meerdere programma's van Golden Oldies Radio. Zijn terug te luisteren via hearthis@hearthis.at. Of vergenderen bijvoorbeeld Evan Simonis. Ondergetekende. En binnenkort ook op de site. Moet je die app even downloaden. En dan kun je luisteren wanneer je wil. Op een later tijdstip natuurlijk dan. Hè? Niet eerder, maar dat doen we al niet. Nights on Broadway, Barry Maurice en Robin Gibb, 12 voor 8. En hou die dansschoenen maar even aan.

volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

Ja, bij mij is het niet vergeten hoor. Things We Said Today met de remaster uit 2009. The Beatles, John Paul, George en Ringo. We zijn er bijna doorheen. Ik heb er nog twee. We handigen deze van Wayne Fontana en de Mindbenders.

0: wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Für die Freiheit, die als steter Gast bei euch wohnt, habt Dank, dass ihr nie fragt, was es bringt, ob es lohnt. Vielleicht liegt es daran, dass man von draußen meint, dass in euren Fenstern das Licht wärmer scheint.
1: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. De Maastrichtse wijk Malberg is voor 6 weken aangewezen als veiligheidsrisicogebied na aanhoudende overlast door een groep jongeren sinds afgelopen woensdag. Zij staken zwaar illegaal vuurwerk af, gooiden dit naar handhavers en woningen en stichtten ook brand. Buurtbewoners spraken zelfs over explosieven. Fastnet behoorde vandaag tot de winnaars op het Damrak met een koerswinst van 5,5% na een stijging van ruim 9% op donderdag. Het bedrijf opende dit jaar een record aantal snellaadstations en zag het nettoverlies dalen. Ook werd het positiever over de winstontwikkeling voor heel 2026. Bovendien zijn de koersdoelen ook voor het bedrijf verhoogd. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd, al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte, maar het blijft nog gauw 21 graden in het zuidoosten 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Begin je weekend goed met Soul Tracks. Elke vrijdagavond op.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. De Qatarese voetbalbond blijft FIFA-voorzitter Gianni Infantino steunen, ondanks kritiek van de Aziatische bond op AFC op zijn commercialiseringsplan rond de 2K. Sheikh Al-Thani stelt dat zijn collectief standpunt eerst formeel moet worden vastgesteld en dat de QFA vooraf niet is geïnformeerd, geraadpleegd of in gelegenheid gesteld te reageren. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. De provincie Noord-Brabant overweegt de vergunning van 5 pluimveebedrijven in te trekken, maar nog niets is definitief. Op 1 oktober volgt een ontwerpbesluit waarna ondernemers kunnen reageren of alternatieven indienen. Gedeputeerde Saskia Boelema zegt de onrust te begrijpen en belooft ondernemers voortaan beter te informeren. De Franse Constitutionele Raad heeft een wet verworpen die kinderen onder 15 jaar toegang tot social media zou ontzeggen. De Raad oordeelt dat de wet een onevenredige inbreuk maakt op de vrijheid van meningsuiting en privacy schendt. President Macron heeft premier Le Cornu opdracht gegeven een juridische solide versie te ontwikkelen voor het voorjaar van 2027. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.
1: Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het Nederlandse sportwagenmerk Spyker toonde vrijdag in Californië zijn nieuwe model C8. Ondernemer Victor Muller wil daarmee het merk nieuw leven inblazen. Er worden slechts 25 exemplaren gebouwd, waarvan er al 19 zijn verkocht. Muller verwacht dat de reeks eind deze week is uitverkocht. En dan het weer. Vanavond blijft het overwegend droog en schijnt de zon nog enige tijd. Al drijven vanuit het westen wel wolkenvelden binnen. Een matige noordwestenwind verdrijft er geleidelijk aan de warmte. Maar het blijft nog gauw 21 graden, in het zuidoosten 30 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: Wat een prachtig begin van de show. Laten we eerlijk zijn, na deze warme week. Adele, natuurlijk met een van haar allergrootste hits, Someone Like You.
1: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goedenavond. Fijn dat je erbij bent, ook na deze warme week. Een mooie uitzending hebben we zo meteen. Prachtige muziek en een paar interessante onderwerpen. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren, ook al lig je tussen de lakens. Even kijken, wat hebben we zoal in de aanbieding? Nou, een prachtige reportage van Jeroen van Gent. Hij is de straat weer opgegaan met zijn microfoon en vroeg aan mensen: wie bent u het meest dankbaar? Nou, er komen prachtige antwoorden op, dus luister vooral mee. Komt eraan over een minuut of 10. Dan, Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de Brontosaurus. We gaan dus een lekker een tijdje terug. Maar welke twist krijgt dit verhaal weer? Nou, we gaan het straks allemaal meemaken. Zo rond 11:30. Dan een onthulling van een gedicht van oud-burgemeester Abu Talib. Want hij is niet alleen begaafd burgemeester geweest, maar ook een begaafd dichter. Wat heeft hij zo al gebrouwen, zou je kunnen zeggen? Heel oneerbiedig. Je hoort het allemaal zo meteen hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: hier wil je toch absoluut niet doorheen praten. Zoiets moois als dit. Tja, je hoorde Brad met een van zijn, of hun allermooiste, want ze zijn natuurlijk met meerdere. En je hoorde van hen Aubrey. En dat niet alleen, je hoorde ervoor ook iets moois van James Morrison. Je hoorde van hem Wonderful World. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Wanneer iets niet in geld of goederen is uit te drukken, ja, dan kunnen ook wel eens woorden tekort schieten. En zo af en toe gebeurt dat dan ook. En gelukkig maar. Maar wie bent u het meeste dankbaar? Want ja, dat komt natuurlijk ook voor. Je bent gered. Je hebt iets meegemaakt en ze hebben je geholpen. Maar wie bent u dan het meest dankbaar? Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op met zijn verhaal. En hier zijn uw antwoorden.
1: Dag mevrouw, mag ik u soms een vraag voor de radio even kort? Ik heb leuke lichtvoetige vragen, geen ellende.
2: Okay.
1: Man bij het hond vragen. Wie bent u het meest dankbaar?
2: Mijn ouders, want die hebben mij toch voor een groot deel gevormd zoals ik nu ben. En wat zij allemaal wel en niet goed vonden, hebben mij, vind ik zelf en gelukkig ook heel veel mensen om me heen, tot een... ja, een soort van prachtig persoon gemaakt.
1: Ah, yeah.
2: Ik heb respect, ik waardeer heel veel en ik geef veel liefde.
1: Oh, oké. Okay. Nou, dat krijgt u waarschijnlijk terug, hè? Feedback daarover.
2: Ja,
1: of zo,
2: ja, neem ik aan. Klopt, inderdaad. Ja. Ja.
3: Wie ik het meeste dankbaar
1: ja. Oh, er staat een mevrouw te zwaaien. Is dat ja,
3: een vreemde vrouw? Is mijn moeder.
1: Oh.
3: Mijn moeder heeft me leven gegeven. En ze heeft me mijn humor gegeven. En ze heeft me mijn gezelligheid gegeven. Oh. Mijn fijne karakter. Dus in dat opzicht is het een van mijn twee favoriete vrouwen in mijn leven. Want ik kan niet anders zeggen dan dat ik mijn eigen vrouw ook nog wel
1: natuurlijk
3: erg kan waarderen. Maar ja, moeder, er is niemand anders die mij het leven heeft gegeven. Ja. Dat heeft zij gedaan. Dus... En ze is fantastisch.
1: Daar bent u echt dankbaar voor.
3: Zeker, absoluut.
1: Wie bent u het meest dankbaar?
4: Mijn vrouw. Ja.
1: Ik geloof het.
4: Toen het slecht ging en toen ik alleen zat en er niemand was, dan kom je iemand tegen en dan is het daar en dan is het weer leuk. Dan krijg je weer zin in het leven, dan doe je weer leuke dingen. Ja.
1: Wow. Nou, wat een mooi compliment.
5: Ja, ja, dan schiet ik even vol.
1: Ja,
5: ja, maar dat ging vanzelf hoor.
1: Ja, want, nou ja.
5: Ja, nee, dat ging vanzelf. Als, ja, ik kan het... Nee, ik schiet even vol.
1: Nee,
5: ja,
1: geeft toch niet? Dat is alleen maar mooi.
5: Sorry, heb ik gelukkig een donkere zonnebril op.
1: Ja. Ja, wie bent u nou het meest dankbaar?
6: Mijn ouders.
1: Ja.
6: Want die hebben mij de start gegeven, zodat ik nu succesvol kan zijn in wat ik weer voor mijn kinderen kan doen.
1: Ja.
6: Dus ja, mijn ouders.
1: Zonder je ouders was je er niet geweest?
6: Nee, dan was ik al niet geweest inderdaad. En die hebben me ook een goede start gegeven en de goede weg opgeholpen. Dus.
1: En wat heeft u ermee gedaan? Zonnetje gezet ooit of zoiets verteld?
6: Zeker,
1: wat
6: ja.
1: U verteld,
6: ik ga 4 keer per week ga ik altijd naar ze toe. Dus ik ben ze heel dankbaar en ik ga er ook echt altijd vol voor. Als ze mij nodig hebben, ga ik er ook zijn.
1: Hartstikke goed.
6: Ja.
1: Wie bent u het meest dankbaar?
7: Dat is een moeilijke vraag.
1: Best wel.
7: Ik denk toch mijn vrouw en mijn kinderen.
1: Ah.
7: Ja, dat ze genoeg geduld hebben met mijn drukke, onplanbare leven.
1: Oh, ja. Is het niet een beetje tot bedaren gekomen op een gegeven moment?
7: Nee,
1: of, het gaat nog steeds onstuimig?
7: Ja.
1: Oh ja?
7: Ja, ja, dat klopt. Dat blijft ook zo, denk ik. Ja.
1: En die hebben geduld of zo? Of?
7: Ja, ja, dat klopt. Die zijn niet claimerig. Die gunnen mij de vrijheid die ik nodig heb. En tegelijkertijd zijn ze altijd blij en gelukkig als ik er ben. Dus,
1: oh,
7: ja, ja.
1: Nou, dat klinkt goed.
7: Ik ben bevoorrecht... bevoorrecht mens. Ik ben toch niet live in de uitzending?
1: Nee, is niet live. Nee, nee, zeker niet.
5: Maar natuurlijk mijn ouders, want zonder mijn ouders was ik hier niet, had ik hier niet gestaan.
1: Veel mensen, ja.
5: Maar dankbaar ben ik... Ja, je kan niet zeggen voor één iets. Het zijn factoren van heel veel dingen.
1: Best
5: en
1: wel.
5: Dan is het best wel veel om het zo even te vertellen.
1: Nee, hoeft niet.
5: Nee, nou ja, het is heel veel...
1: Maar ouders, daar begint het mee inderdaad.
5: Dat is het ook. En nou ja... Als je zelf positief staat in het leven, dan ben je al dankbaar voor heel veel dingen.
1: Ja,
5: gewoon voor mensen om je heen. Sorry.
1: Hartstikke bedankt. Nee, hartstikke bedankt.
5: Toppen er maar. We smelten.
1: Oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt. Leuk hoor. Ga luisteren, hè. Ja.
5: Dag.
1: Hoi, hoi.
8: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

0: Hartelijk dank. Thank you.
1: Speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Die het wel passen vond bij zijn reportage. En Claude Bazzotti met Madame. Over een paar minuten. Een minuut of 3, 4. Een prachtig verhaal van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de Brontosaurus. Komt na Kelly Bush. Helemaal niemand. Een computer. En de computer zingt Floating High.

0: Brontosaurus. Dit wordt een vies verhaal. Luister niet. Het gaat over u. Luister nou niet. Doe liever uw ogen dicht en stel u voor dat iemand zijn tong in uw mond steekt. Dit wordt echt een vies verhaal. Luister niet verder. Een vreemde steekt zijn tong in uw mond. Terwijl ze daar zit, voelt u die tong groeien. Ze wordt langer. Tastend zoekt ze zich een weg naar de keel. Bij de huig aangekomen, aarzelt ze even om dan resoluut links af te slaan, rechtsaf voor u, de luchtpijp in. Lillend daalt de tong af, via de bronchiën de longen in, alle protesten van de trilhaartjes ten spijt. Warm en vochtig dringt ze door tot in de fijnste vertakkingen, likt daar gretig de longblaasjes af en trekt zich dan terug, via de bronchiën weer omhoog, omijlings, maar niet dan na een innige verstrengeling met uw tong uw lichaam te verlaten. Er wachten meer tongen. Dit was een vies verhaal. Niet eens zozeer vanwege die tong, al is het niet leuk dat zoiets zomaar binnendringt, als wel vanwege alles wat eraan kleeft. Etensresten, nicotine, korstjes plak, iets uit een kies. Zo'n tong heeft immers jarenlang in andermans mond gezeten en zijn merk sigaretten is vast niet het uwe. Vies kan ook mooi zijn. Zo mooi als een gedicht. Een gedicht van Kees Budding. Dode pissebed heet het. Er ligt een dode pissebed op het kleed. Zo begint het. In de 11e regel al gooit Budding het lijkje in de prullenbak. Wat moet je anders doen, verzucht hij. Je kan hem slecht een grafje met een kruisje geven. Toch, besluit de dichter, hij ademde dezelfde lucht als ik. Die laatste regel ontroerde me meteen. Het bevalt me wel dat we met ons allen op deze wereld zijn verbonden door de levensstof bij uitstek, asem. Helaas is die asem nimmer zuiver. Ze is beladen met bacteriën, huidschilfers, mijten, mijtenpoepjes, virussen, kiemen. In de lucht wemelt het van klein gespuis waarvan de Latijnse naam even onuitsprekelijk is als het aantal ontelbaar. Onraad. Maar het onheimelijkst van uw asem is toch dat elke teug die u neemt al eens in iemand anders mond heeft gezeten. In de mond van uw vrouw of die van uw vijand, in de mond van een tandartsassistente of in het tandenkerkhof van vieze oude mannetjes die pruimen. En in hun luchtbuizen, hun snot, hun longen. De lucht die u nu inademt zat gisteren nog in een Londens hoertje, eergisteren in een tandeloze Ier of IJslander. Nu dringt ze naar de keel, aarzelt bij de huig en dringt door tot in de fijnste luchtwegvertakkingen. Van long tot long. 12 teugen, dat zijn 12 tongkussen per minuut, 10.000 stuks per dag, 5.000 liter bij elkaar. In die 5.000 liter zitten ook deeltjes die ooit door Winston Churchill zijn ingeademd of Adolf Hitler. De lucht is vermengd met fijne drupjes vol ziektekiemen. Melk is verplicht gesteriliseerd, maar wie doet er iets aan onze lucht? Wie echt frisse lucht in zijn slaapkamer wil, doet er wijs aan het raam te sluiten. Dagelijks ademt u lucht in uit het inwendige van uw vader, uw baas, de hond, vogels, vissen, kakkerlakken en een pissebed natuurlijk. Wilt u eens iets bijzonders? Zet dan een eierpannetje vol water op. Hartwater. Hartwater bevat veel kalk. Kalk dat bestaat uit de skeletjes van diertjes uit het krijt, nu meer dan 100 miljoen jaar geleden, toen dinosaurussen de wereld regeerden. Terwijl die skeletjes zich tegen de wand nestelen als ketelsteen, komt uit de kalk door het koken zuurstof vrij, die daar meer dan 100 miljoen jaar in heeft gezeten. Ze bubbelt omhoog, verlaat de vloeistof en zweeft dan uw mond binnen, langs de huig, via de bronchiën de longen in. Lucht die 100 miljoen jaar geen daglicht heeft gezien. Lucht die het laatst is ingeademd door een brontosaurus. Doe uw ogen dicht en laat haar over uw tong rollen. Een vluchtig kusje van een brontosaurus. En daar dan een zacht gekookt eitje bij.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

Zo verlegen klinkt het allemaal niet natuurlijk. Linda Ronstadt, Blue Bayou, uit 1976. En Robert Long ervoor met Liefste, Mijn Liefste. Over een paar minuten gaan we luisteren naar Tom Vincenzi. Hij is gepassioneerd en veelzijdig woordkunstenaar, letterkunstenaar. Hij gaat praten met Tera Cox over een geweldig gedicht over Ahmed Abu Talib. Je weet wel, de vorige burgemeester van Rotterdam. Het komt er allemaal aan na deze van Robbie Williams, The Road to Mandalay. See?

0: Vincenti geeft Rotterdam weer een nieuw en mooi markant punt. Welkom Tom.
1: Leuk om er te zijn.
0: Ik ben heel benieuwd. Wat wordt dat markante punt waar jij voor gaat zorgen?
1: Het wordt een afscheidsgedicht voor oud-burgemeester Abu Taleb.

0: Een afscheidsgedicht, maar dat heb jij niet geschreven. Dat heeft hij zelf geschreven.
1: Dat klopt, ja. Dat is een gedicht van hem, Laten en Doen, uit 2023. Hij is zelf ook dichter. En dit is vanuit een motie ontstaan door gemeente Rotterdam als een afscheid voor hem, voor zijn tijd als burgemeester.
0: Ja, nou heb je het niet geschreven, maar je gaat het wel schrijven. Vertel, wat ga je doen?
1: Klopt, ja. Ze hebben mij gevraagd om het ontwerp te maken en het uiteindelijk het gedicht te schilderen op een muur in Karnisse.
0: Waar dacht je allemaal aan bij het maken van het ontwerp? Denk je dan aan de hele layout, het lettertype? Wat heb je dan in je hoofd? Wat gebeurt er in jouw hoofd dan?
1: Ja, er gebeurt van alles. En je wil natuurlijk heel graag iets heel erg moois maken hiervoor. Dat is een prachtig mooie kans om te laten zien wat je kan. Maar ik moet ook wel zeggen dat dit project, voordat ik er iets mee heb gedaan, al zo mooi is door de verschillende lagen die erin zitten. Het is een prachtig gebaar voor Amet Ubetaleb, een hele mooie burgemeester. De plek waar het wordt geplaatst is ontzettend mooi. Het is
0: Vertel.
1: Een huis van twee betrokken bewoners, Hans en Nadine, die deze muur gedoneerd hebben aan dit project. En het was ook zijn adoptiewijk. Amet Ubetaleb kwam hier één keer in de week.
0: En waar was dat?
1: In Karnisse, ja. En had ook daar zijn eigen kantoortje. Dus hij droeg echt een hart naar deze wijk. En daarom, er was al heel veel in dit project te vinden. En op die manier heb ik ook naar gekeken. In plaats van het op een hele bijzondere, uitgebreide manier vorm te geven, denk ik dat het juist prachtig is als het op een mooie, zachte manier samenvalt met de wijk en met het pand, met de muur.
0: En is het dan een witte muur waarop je dat aanbrengt? Moet je daar ook voor zorgen trouwens, voor de ondergrond?
1: Ja, zeker. Ik noem dat de drager. Dus het vlak waar het gedicht op komt. Dat verzorg ik ook, ja.
0: Nou was het natuurlijk, is het een hele charismatische man. Wat kan je er nou inleggen waardoor dat ook nog een beetje te zien is, behalve de woorden die hij zelf al geschreven heeft? Ga je dan op zoek naar een lettertype of een tint? Of?
1: Ja, zeker. Allebei. Zowel kleur als lettertype. Lettertype is natuurlijk heel belangrijk. En daar zijn in mijn hoofd allemaal dingen die er voorbij zijn. Letters die er voorbij zijn gekomen. Ook een onderzoek natuurlijk gedaan. Maar uiteindelijk dacht ik, het mooiste is als de letter de zachtheid van het gedicht en het belangrijke van het gedicht draagt. En het niet al te veel opvalt. Ik heb een letter gevonden, dat is de proza. Dat is gemaakt door bureau Roffa. En dat is dus een Rotterdams letterontwerpbureau. En deze letter is, hij lijkt heel eenvoudig, maar er is net even iets geks aan. Er is net even iets spannends aan. Dus hij is spannender om naar te kijken dan een gemiddeld lettertype. En zo, in mijn ogen past dat supergoed bij dit gedicht en bij het project.
0: Ga je dan van tevoren, ik noem maar wat, door dat op die muur projecteren om te kijken waar het precies komt. Zo ver van het dak of zo ver van de bodem of de grond. Hoe doe je dat? Waar ga je beginnen dan?
1: Ik heb een lasermeter. Dus dat is een apparaatje waarmee je de afstanden kan meten. En daar maak ik een ontwerp in de computer. Hoe groot het ongeveer gaat worden. En daarin ga ik passen en meten en kijken totdat het past. En uiteindelijk werk ik weer met priktekeningen. De pounce patterns. Gaatjes in het papier, poeder er doorheen. En dan staat als het goed is straks de schets op het witte vlak. En dan kan ik beginnen met het schrijven van het gedicht.
0: Mooi proces zeg. Nou is over een tijdje de onthulling. Dan vraag ik me af, moet je dan steeds achter de schermen werken? Want een onthulling, dat houdt eigenlijk in dat wij het nog niet weten hoe het eruit komt te zien. En dat we het dan ineens wel te zien krijgen.
1: Ja, dat is natuurlijk lastig met zulke grote projecten.
0: Daarom was ik er ook wel benieuwd naar.
1: Ja. Het schilderen ga ik mee starten op 1 september. Dus op 4 september is het hopelijk klaar. En daar zit dus nog zeker 2 weken tussen. Er gaat niet een doek voor en het staat ook niet in de stijgers. Dus eigenlijk is het vanaf 4 september voor iedereen al toegankelijk om te zien. En 19 september is de officiële opening. Dan is natuurlijk iedereen erbij. Dan zijn de betrokken partijen erbij. Het CBK zal erbij zijn, voor wie deze opdracht ook is. Het BKOR en Kunst en Vliegwerk. Hans en Nadine zullen er dan allemaal
0: Wordt
1: zijn.
0: Wordt het dan ook gefilmd? Dat lijkt me heel mooi dat we kunnen zien hoe jij dat schrijft.
1: Ja, zeker. RTV Rijnmond komt ook langs om video te maken, een item. Dus dat is allemaal, wordt dat hartstikke leuk. Ik vraag ook vrienden om natuurlijk een videoreportage te maken die ik dan later weer kan delen op de socials.
0: Dit is niet je eerste muur, hè, die je doet in Rotterdam?
1: Nee, dat klopt.
0: Ik voel een Vincenti-route aankomen in Rotterdam, maar die moet je nog maar eens. Volgens mij staat er op jouw site allemaal stipjes waar jij iets gemaakt hebt.
1: Klopt. Ja. We zitten ver over de 300 inmiddels. Bijna 200 in Rotterdam. En op die kaart op mijn website kan je inderdaad alle werken die ik tot nu toe heb gemaakt.
0: We gaan de route uitstippelen, Tom. Wanneer is de onthulling en hoe pak je dat aan als je daarbij wil zijn?
1: De onthulling is op 19 september. Het is op de Meester Arendstraat, op de hoek van de Klaverstraat, in Karnisse. En het is voor iedereen toegankelijk.
0: Geweldig. Dankjewel Tom Vincenti, signpeter, letterkunstenaar, voor deze tip. Op naar Rotterdam om dat gedicht op die muur te bekijken van Ubetaleb. Dankjewel Tom.
2: Tot middernacht, De late avond.

Een mooi gelegenheidsduo, Marvin Gaye en Diana Ross, samen in You Are Everything. Aan het einde van deze aflevering van de late avond alweer. De tijd is gevlogen. Helaas, pittekaas, maar het is klaar voor vandaag. Maandag is er weer een late avond, dan zit hier... Oh, ikzelf zie ik volgens het rooster, dus wij ontmoeten elkaar maandagavond weer. Als het een beetje mee zit. Dus wat mij betreft, tot dan. En intussen hebben we natuurlijk hier bij de lokale omroep heel veel lekkere muziek en mooie programma's voor je. Dus blijf vooral luisteren. De laatste van vandaag is Bob Marley samen met zijn Wailers en Waiting in Vain. Ik wens je voor zometeen mooie nacht. Wel rusten. En als je gaat werken, blijft werken. Een hele goede wacht.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land, al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 22 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1995. Nog een paar korte nieuwsfeiten van het jaar. SBS6 begint met haar uitzending in 1995. De NATO-bombardementen tegen de Servische posities begint in Bosnië. Veronica verlaat het publieke bestel en begint aan haar commerciële avontuur. De Sony PlayStation wordt op de markt gebracht in Amerika. Oktober. O.J. Simpson wordt door de jury onschuldig bevonden aan dubbele moord. Door een modernisering van het telefoonnetwerk bestaan alle Nederlandse telefoonnummers vanaf deze datum uit 10 cijfers. November 1995. Premier Yitzhak Rabin wordt getroffen door een kogel van een extreemrechtse Israëli. Hij sterft later in het ziekenhuis op de operatietafel. December. Met de ondertekeningen van de akkoorden van Dayton in Parijs wordt de Bosnische oorlog beëindigd. Frankrijk wordt lamgelegd door een algemene staking van spoorwegpersoneel en andere ambtenaren tegen herziening van het pensioenstelsel en andere bezuinigingsmaatregelen. Het spoor, de metro van Parijs en de posterijen liggen plat tot het pensioenplan op 15 december wordt ingetrokken. Het Bosman-arrest van het Europese Hof van Justitie schept nieuwe verhoudingen in de voetbalwereld. Voetbalprofs mogen voortaan, na het verstrijken van hun contract, transfervrij vertrekken. Dit komt hun marktwaarde aanzienlijk ten goede. En er was ook muziek in 1995. The Color of My Love van Celine Dion op nummer 3. Oker van Clouseau op nummer 2. En Strauss & Co. van André Rieu op nummer 1 in de albumtop 3 van het jaar.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies Radio.

0: It's 21 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. Mohammed Al-Fayed en zijn broer, twee steenrijke Egyptische zakenmannen, kopen het Londense warenhuis Harrods. Februari. Voor het eerst sinds 1963 wordt er weer een Elfstedentocht gereden. Dit gebeurt na weken winterweer. De dooi valt echter net in als de tocht wordt verreden. Evert van Bentum wint de wedstrijdtocht. In de Waal wordt het in beton gegoten lijk gevonden van de kickbokser André Brilleman. Brilleman was lijfwacht van topgangster Klaas Bruinsma, maar diens schuld aan de liquidatie van Brilleman wordt nooit bewezen. Maart. Sovjet-partijleider Konstantin Tchernenko overlijdt in Moskou op 73-jarige leeftijd. Michail Gorbachev wordt de nieuwe partijleider. En abonnee televisiezender Filmnet wordt opgericht. Mei. Bij een voetbalwedstrijd tussen Bradford City en Lincoln City vinden 56 mensen de dood door brand op de tribunes. Paus Johannes Paulus II bezoekt Nederland en België, waaronder de stad Ypres. In het Brusselse Heidselstadion komen in het Heidseldrama 39 Italianen om het leven bij de finale van de Europa Cup 1 tussen Liverpool en Juventus nadat Engelse fans hun vak zijn binnengedrongen. Uiteindelijk wordt beslist om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Juventus wint nadat Michel Platini een penalty binnentrapt. Juni. Frankrijk, Duitsland en de Beneluxlanden sluiten het verdrag van Schengen. Zij regelen vrij grensverkeer voor hun inwoners door afschaffing van de grenscontroles. Juli. De in Zuid-Afrika gevangen genomen Nederlandse anti-apartheidsactivist Klaas de Jonge weet te ontsnappen naar de Nederlandse ambassade in Pretoria. Vrijwel meteen wordt hij daar weer door de Zuid-Afrikaanse politie weggesleept, maar op 19 juli wordt hij weer teruggebracht naar die ambassade. Het Nederlandse Greenpeace-schip Rainbow Warrior wordt door Frankrijk tot zinken gebracht, waarbij een opvarende wordt gedood. In het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten wordt het benefietconcert Live Aid gehouden met een enorme keur aan pop- en rocksterren. Het is georganiseerd door de Ierse popmuzikant Bob Geldof vanwege de hongersnood in Ethiopië en is wereldwijd te zien en te horen op tv en radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht.
1: Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolte staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Silke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land. Al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.